0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

BNR. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. En afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. En de Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Oh, doe het, zegt ze. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: Good morning, y'all. How are you today? Vandaag gaan we weer op pad. We gaan op reis. Waar naartoe? Waar de regular en country gospel songs ons brengen. En het eerste nummer is Randy Travis. En het is een gouden ouwe. Hij is onderweg naar Bangor in de staat Maine. En hij zingt: ik heb geen telefoon, geen zwembad, geen huisdieren. Ik huur een kamer voor 50 cent. En ik heb zelfs geen sigaretten meer, maar ik ken elke treinconducteur. En ik weet hoe zijn kinderen heten. En ik weet in elke stad waar ze de deur niet op slot doen als ze weggaan. Ik ben King of the Roads.

Ja, dat was King of the Road. In de volgende country gospel song zingen de Statler Brothers over hun oude huis dat ze gaan verlaten. Ja, dat was King of the Road. In de volgende country gospel song zingen de Statler Brothers over hun oude huis dat ze gaan verlaten. Ze hebben geen tijd meer om het bij te houden. Niet

doelt die nooit iets fout doen. Maar dat betekent het woord niet. En zulke mensen bestaan niet eens. Het betekent iemand die zich bij een aparte groep heeft aangesloten. Als je het zo bekijkt zijn Hells Angels, dus binnen die definitie eigenlijk ook een soort saints. Nou, in deze song worden er mensen mee bedoeld die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan de groep die naar de hemel gaat. De song is This Old House, Statler Brothers.

Ja, dus de Stadler Brothers maken zich op om te vertrekken. Ja, hoe ze op reis gaan, dat vertelde de song niet. Maar als we Gillian Welch en Alison Krauss moeten geloven, wordt dat vliegen. Ze zingen: als op een morgen mijn leven voorbij is, dan vlieg ik er vandoor naar de hemelse kust. Nou is er dus helemaal geen kust in de hemel. Maar dat is een metafoor die de Amerikanen graag gebruiken. Ik vlieg dan als een vogel die uit zijn kooi is gesnapt. Ontsnapt, moet ik zeggen. Zingen ze en op weg naar mijn vrijheid. Ze zingen het in I'll Fly Away, Gillian Welch en Alison Krauss.

Er zijn ook mensen die gaan nu op pad om ergens aan te komen, om op een specifieke plek te komen. Ze gaan op pad om het op weg zijn. Dat vinden ze leuk, het reizen. Nieuwe plaatsen zien, nieuwe avonturen beleven, vrij zijn. Een van de godfathers van de regular country is Hank Williams. En we gaan luisteren naar een echte old school song. Hij zingt dat hij een zwerver is. Een ramblin' man, Jack Williams.

Ja, dat was Hank Williams, niet Jack Williams, zoals ik net per ongeluk zei. Dat vrije zwervers bestaan blijft voor veel mannen in de West toch erg aantrekkelijk. Om ook het verschil in muziekstijlen te laten horen, komt er nu nog zo'n Ramblin' Man. En dat is Waylon Jennings, die vooral benadrukt dat je met een Ramblin' Man zoals hij niet de kachel moet proberen aan te maken. En dat je ook beter je hart niet aan een zwerver kunt geven. I'm a Ramblin' Man van Waylon Jennings.

En daar gaat hij op weg naar de volgende horizon. Waylon Jennings. Ja, sommige mensen, sommige mannen misschien, kunnen het zwerven niet laten. Old Merle Haggard noemt het een witte lijnkoorts. Je weet wel, de witte lijn tussen de twee weghelften. Hij kan niet zonder. Die blijft hij opzoeken. Hij is overal alles geweest, maar hij blijft toch rijden. White Line Fever.

0: even.
1: De reis waar veel country gospel songs over gaan, is de reis naar een plekje bij Yahweh, God. In feite is dat de essentie van de hemel. En dat wordt dan vaak gepresenteerd als iets voor na het sterven. Maar weet je, dat klopt helemaal niet, want we kunnen nu al bij God zijn en we hoeven helemaal niet te wachten tot we dood zijn. Maar er zitten wel meer misvattingen in country gospel songs. De volgende song beschrijft de reis als een treinreis. En de mannen, moet je maar eens opletten, die doen leuk een trein na als ze Patsy Cline begeleiden in Life's Railway to Heaven. Choo-choo.

Ja, dat was natuurlijk een beetje een boemeltreintje. Maar als we dan de trein aan onze tour onderweg hebben gekoppeld, dan mag natuurlijk een treinsong van de eerste orde niet ontbreken. Ik denk dan meteen aan Johnny Cash met die Orange Blossom Special. So, get seated. There we go. Orange Blossom Special.

Nou, dat ging lekker. De volgende song nodigt uit om de reis niet in je eentje te maken. Neem mijn hand en wandel samen met mij door dit leven, zegt hij. Laten we nieuwe horizonten ontdekken. En dan gaat dat over een stel dat elkaar heeft gevonden. Een lieve mooi liedje. Walk Through This World With Me van Megan Taylor.

Ja, Walk Through This World With Me. Die uitnodigingen, die moet je natuurlijk zeker aan je levenspartner doen. Maar als het over de reis gaat naar wat er na dit leven op ons wacht, is het niet onverstandig om ook iemand anders hand te pakken. Iemand die je heel graag wil begeleiden. Randy zingt in de volgende song: ik ben moe, ik ben uitgeput, ik ben dood op, dus Lord, hou me vast. Precious Lord van Randy Travis.

Met of zonder gezelschap, een reis kan heel lang duren. En op een gegeven moment kun je het best zat worden. Dave Dudley houdt het echter wel vol. Hij is al 6 dagen op weg in zijn diesel, maar morgen komt hij thuis aan. Eindelijk thuis. 6 days on the road.

Ja. Hij is bijna thuis. 6 dagen onderweg, maar niet iedereen houdt het makkelijk vol. Niet elke reis is gemakkelijk en niet elke reis is kort. En sommige mensen krijgen het echt voor hun kiezen. Allerlei problemen, gemis, verdriet en soms loop je er tegenaan dat je het niet meer aan kunt. En dan ontdek je ook nog eens een keer dat je de hand van je metgezel ongemerkt hebt losgelaten. En dat je er dus ook alleen voor staat. Ja, Dick Dameron ontdekte dat ook. Hij zingt: het lijkt wel de laatste tijd, soms eerlijk, dat ik eraan dood ga, man. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dus ik vraag niet vaak iets, hè, Jezus. Maar wilt u mijn hand weer vastpakken? Ik heb hem losgelaten. En natuurlijk is het antwoord ja. Jesus, it's me again, Dick Dameron.

lately, Lord. I almost feel like dying. I wake up

Een song die mooi aansluit bij de situatie uit de vorige song is Just a Closer Walk with Thee. Het is een interessante mengeling van country en een beetje blues, vind ik. En Randy Travis zingt dat hij eigenlijk niets meer wil dan dicht naast zijn heer lopen. Meer niet. Dat is meer dan genoeg om op de bestemming te komen. Just a Closer Walk with Thee.

Nou, als je samen dan zo onderweg bent, dan kom je er wel. En dan kan je misschien je vage hoop van op je bestemming aankomen wat concreter maken. En je voorstellen hoe het zal zijn als je aankomt. Dat wordt bezongen in de volgende song. What a day that will be. Wat een geweldige dag als ik daar aankom. En dan nooit meer zorgen, nooit meer ziekte, nooit meer pijn, nooit meer verlies. Man, wat een dag. What a day that will be.

En dan is het zover. Eindelijk, in de verte zie je het huis van je vader. En hij staat al bij de deur op je te wachten. En ze zijn druk bezig een feest voor te bereiden. Ah, je heimwee is nog nooit zo groot geweest. Nou, oké, wij zijn ook gearriveerd. En het zit er weer op. Kijk nog even met me mee naar dat huis in de verte. I hope you enjoyed it and see you next time. Never been this homesick before.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Stop the car!
3: Get

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijn in de Mix.
4: Non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij het nieuwe zomerse radioprogramma Mijn Verzoekplaat. Die staat met uw presentator Gerard Hillost. Zit het in een zomerse omgeving, ga het in Eemland 1 een rondje maken met inwoners uit ons Eemlandgebied. Dit keer heb ik als gastdirecteur Theater De Speeldoos Baren Tom van der Poel uitgenodigd. Hij is 67 jaar oud. In het 1 uur in het radioprogramma gaat u met hem kennis maken. En de vraag is wat hij zijn persoonlijke bezieling is rondom zo'n theaterhuis van kunst en cultuur.

0: Nou, dit was Exception met Piece of Planet. En voor mij zit in deze zomerse studio Tom. Wie is Tom?
1: Ja, in een warme zomerse studio. Wie is Tom? Tom is, wat je al zei in de introductie, 67 jaar. Geboren in Amsterdam. Kom eigenlijk al sinds mijn geboorte in Baren. Omdat mijn opa en oma hier een bedrijf hadden. Waar nu de Action zit. Dat was dat vroeger een aanrechtblarenfabriek, noemden wij dat altijd. En dus ik heb heel veel met Baren uiteindelijk hier naartoe verhuisd op mijn 12e. En kinderen zijn hier in Baren geboren, naar school gegaan. En uiteindelijk een aantal jaar geleden op zoek naar een ander huis in Baren. En toen waren de prijzen zo hoog dat ik uiteindelijk net over de grens, ik kan het bijna niet uitspreken, hier in Baren, in Soest terecht ben gekomen. Vlakbij het paleis. En nog steeds heel veel gevoel met Baren. Dus eigenlijk doen wij nog steeds alles in Baren.
0: Jij voelt je nog heel vorstelijk hier in deze gemeente.
1: Zeker, zeker. En dat komt natuurlijk ook door mijn professie op dit moment. Ik heb heel veel met Baren.
0: Oké. Ik ga het dus een beetje iets hebben over je carrière. Je bent inmiddels eigen directeur en programmeur binnen Theater De Speeldoos. Wat betekent dat en wat doet dat voor jou?
1: Ja, ik kom uit een hele andere wereld. Van oorsprong was ik fysiotherapeut. Toen deden we nog met paard en wagen, zeg ik altijd, door het land. Dat heb ik heel kort gedaan, maar ik had al heel snel door dat nooit tot mijn pensioen mijn baan zou blijven. Dan ben ik bij toeval in de farmaceutische industrie terecht gekomen. Daar kan ik een heel veel jaren overslaan. Daar ben ik bijna 30 jaar actief geweest. En toen werd ik gevraagd, een jaar of 9 geleden, of ik in het bestuur van het theater wilde plaatsnemen. Om te kijken of we de zakelijke markt in het theater wat meer aandacht zouden kunnen geven. Belangrijk om ook geld te verdienen als theater zijnde. En zo ben ik in het bestuur terecht gekomen. Maar vrij snel daarna zei mijn voorganger Peter Josiasse, die daar interim zat, ik ga wat anders doen. Nou ja, en dan gaan er dingen spelen en ik heb aangegeven, ik zou dat heel graag interim willen doen. Dat zou ik doen, interim, tot de verbouwing klaar zou zijn. Nou, dat weten we inmiddels ook. We zijn 10 jaar verder. Ik inmiddels 8 jaar verder in deze job. Met ongelooflijk veel plezier zit ik nog steeds in deze functie.
0: Oké, ik heb hier op mijn bureau, hè, onze mengpanelen en onze microfoon staan en saxofoon staan. En die hebben wij gebruikt bij het onthulling van nieuwe frontstandaards bij Big Band on the Move. Dat is ook eigenlijk een beetje ook binnen het theater, hè? Je opening en sfeer geven binnen een theater.
1: Zeker.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, ik zei het gisteren nog tegen iemand. Er is een Amerikaanse organisatie, Gallup genaamd, die onderzoeken ieder jaar de vreugde, wat mensen vreugde geeft, waar mensen plezier aan beleven. En het grappige is dat, één vind ik altijd grappig, dat werk wat mensen doen, dus een baan wat mensen doen, staat ergens onder, nog niet eens in de top 20. Ja. Dus de meeste mensen vinden het werk wat ze doen niet leuk. Vind ik al heel bijzonder. Ik hoor daar overigens niet bij. Maar in de top 3 staat op nummer 1 intimiteit. Nou, dat snap ik. De intimiteit geeft je een bepaald geluk. Maar op nummer 2 staat theater. En theater, prikkelt je, ontspant je, verbaas je. En mensen vinden dat dus blijkbaar in hun beleving en in hun genot in het leven heel belangrijk. Dus, maar op nummer 2 staat theater. En theater, prikkelt je, ontspant je, verbaas je. En mensen vinden dat dus blijkbaar in hun beleving en in hun genot in het leven heel belangrijk. Dus een theater is ongelooflijk belangrijk. Ook voor de gezondheid is ook bewezen trouwens.

0: Ja, Exception, die plaat die heb ik al heel lang. Dit komt echt uit de 70 jaar. Nou, wat ik al zei, ik ben 67, geboren in 1959. En dan word je wat bewuster van muziek als je rond 15, 16 jaar bent, denk ik dan altijd. En deze plaat kom ik tegen. En ja, eigenlijk maakt dat de cirkel rond. Want Exception, een van de muzikanten in die band is Rijn van den Broek. En het verhaal is dat toen ik kwam bij Theater de Speeldoos, wilde ik heel graag op de zondag iets doen in het theater. Het was een beetje dode boel, vond ik altijd. En hoe mooi zou het zijn als je op zondagmiddag wat zou kunnen doen. En dan denk je aan muziek. En bij toeval, dus puur bij toeval, kwam ik Marleen Soapala tegen. En ik kende haar niet. We zaten met elkaar op een gegeven moment te praten. Ik zei, ik zou heel graag op zondagmiddag iets met muziek willen doen in het theatercafé. Zij had het al eerder ergens anders gedaan. En eigenlijk binnen 5 minuten hadden we gezegd, oké, dat gaan we hier in het theater doen. Wat ik niet wist, is zij is de dochter van Rijn van den Broek. En haar moeder ken ik inmiddels ook heel goed, want die komt ook heel vaak in het theater. Dus de weduwe van Rijn. En dat vind ik dan heel mooi. Je hebt dus ooit een keer een plaat gekocht wat je heel mooi vond, waar wat jazz-invloeden zitten. En ik ben thuis echt opgevoed met jazz. En dan kom je weer op een andere manier weer, in dit geval dan bij Marleen terecht. En dat is dan de dochter van Rijn. Dat vond ik een geweldige link. En zometeen gaan we luisteren naar Kajak. Daar zit helaas overleden Edward Rekers als zanger. Die is pas overleden. En Edward ken ik al jaren vanuit de inspreekwereld. Mijn zoon en dochter spraken heel veel films in. Vroeger in tekenfilms, maar ook alle andere films. En Edward was daar onder andere, deed dat ook en was ook regisseur. En zo ken ik Edward al heel lang. Hij heeft heel veel ook in de speeldoos en voor de speeldoos gedaan. De liefste man die je maar kan bedenken. En er is bijna geen dag dat ik niet aan Edward denk.
1: Zullen we eens gaan luisteren naar het mooie lied Roofless.

0: Nou, u luisteren naar Ruthless, Queen van Tayard. En ik vraag aan Tom, waarom heb je dat eigenlijk gekozen om als aanvulling in het vorige gesprekje? Kun je iets duiding aan geven? Waarom?
1: Ja, nou ja, nogmaals, Edward was een hele goede vriend van ons. Ik ken hem al jaren. Hij heeft ook heel veel dingen voor ons gedaan. Een geweldige zanger. Dat hoor je ook wel in dit nummer. Dit is eigenlijk het allerbekendste nummer wat Kayak ooit uitgebracht heeft. En nou, omdat ik ook weer hem weer tegenkwam, ook weer in het theater, omdat hij regelmatig bij ons kwam optreden. Maar ik heb hem ook wel eens gevraagd van, joh, dan kwam er een interview met collega's van jullie. En dan werd er gevraagd, ja, kan je even iemand vragen die ook misschien nog wat op de piano zou willen spelen op dat moment? Ja, weet je, ik hoefde hem maar te bellen en hij kwam. En zo hielpen we elkaar. En ja, dit nummer wilde ik heel graag gedraaid hebben, omdat het echt... Ja, als eerbetoon aan Edward. De liefste man die je maar kan bedenken.
0: Dit is bij jou echt thuiskomen, ook in je eigen theater, de speeldoos.
1: Ja, dat is wel wat we willen uitstralen. We willen laagdrempelig zijn naar iedereen, zowel artiesten als technici, als publiek. Want het is een eenheid, vind ik. En ja, we willen dus laagdrempelig zijn. We willen niet de hoog van de toren blazen. Ik heb wel een winnaarsmentaliteit, zeg ik altijd. Ik wil wel heel graag de beste zijn. Maar wel binnen de, ja, binnen Baren. Het is Baren, en dat bedoel ik positief, hè, voor alle duidelijkheid. Wij zijn geen Carré. Maar ik zeg altijd wel, je mag je best wel meten met Carré. En probeer gewoon jezelf op de kaart te zetten als organisatie zijnde. En ik vind, ik denk niet, maar ik vind dat dat gelukt is de afgelopen jaren. Dus daar ben ik heel trots op.
0: Ik zie je nieuwe theaterbrochure bijvoorbeeld. En iemand die een trap op klimt. En naar boven te gaan en af en toe naar beneden gaan. Waarom hebben jullie dit gekozen?
1: Nou, dit is echt wel tekenend voor het aankomend seizoen. Want dit is een artiest die gaat beginnen op Weg naar Carré. En op Weg naar Carré is een serie die al langer overigens in de speeldoos staat. In de kleine zaal waarin aanstormend cabarettalent meters kunnen maken. En het idee is dat ze van daaruit naar de grote zaal gaan en van daaruit... misschien wel naar Carré gaan. Nou, dat is met meerdere artiesten al gebeurd. En dat is bijvoorbeeld Roué Verveer. Is ooit begonnen in de speeldoos. In Op Weg naar Carré. Daarna naar de grote zaal. En daarna, nou ja, ook Carré. En noem het allemaal op. En dus die ladder staat echt van... joh, de theater de speeldoos kan voor professioneel theater. Maar zeker ook voor amateur gezelschappen. En voor amateur muzici. De springplank zijn om een volgende stap te zetten. Kijk naar Tamar. Tamar zal misschien niet iedereen wat zeggen, maar Tamar komt uit Baren. Is begonnen bij Marmelijn. En heeft nu de hoofdrol gehad in Hairspray naast Richard Goedendijk de afgelopen maanden.
0: Okay.
1: Nou, hoe mooi is dat? Dat is dus de trap is, de ladder is wel het beeld van dit kan dus allemaal.
0: Is dat een opstapje naar het volgende muziekstuk waar je gekozen hebt? Ik wou dat het jou was van Veldhuis en Kemper.
1: Nou, niet direct, maar het meer omdat ik heb iets met dementie en Alzheimer. Dat klinkt heel raar als ik het zo zeg. Maar wij hebben zelf in privé situatie meegemaakt dat mijn vader, inmiddels al overleden, maar ook problemen kreeg met zijn geheugen. En dat heeft mij heel veel gedaan. Dat was ook een hele moeilijke emotionele tijd, moet ik zeggen. En dit nummer... En ik ken dat nog niet eens zo goed. Maar mijn dochter die kwam daar op een gegeven moment mee. En die zei, zouden we dat kunnen draaien op de crematie van mijn vader? En toen ben ik dat ook een paar keer gaan luisteren. Het zegt zoveel over dementie en Alzheimer. En wat natuurlijk een enorme ernstige ziekte is. Iedereen kent wel iemand die dat heeft. En dus het doet heel veel met me. In persoonlijk, dit nummer. Omdat het ook weer even terugbrengt naar richting mijn vader en mijn moeder eigenlijk ook wel. Die vlak daarvoor overleed. Ja. Maar we hebben ook de afgelopen jaar bijvoorbeeld in het theater de mogelijkheid geboden voor een tv-programma. Dat ging over een koor waarvan mensen dementie hebben. En die gingen... ja, allemaal stukken instuderen en uiteindelijk een soort eindvoorstelling bij ons in het theater houden. Dat is uiteindelijk ook op tv uitgezonden. Dat heet Het Onvergetelijke Koor. Als je terug kan kijken, en dat kan, ga terugkijken. Het Onvergetelijke Koor met Babette Labij, de zangcoach die ook bij The Voice werkt. Echt zo waanzinnig emotioneel en zo mooi om te doen. Dus, ik vind dat we aandacht moeten blijven besteden aan dit onderwerp.
0: Laten we in stilte even luisteren naar dit mooie nummer.

0: Ik wou dat het jou was. Tom, ik wou dat het jou was.
1: Ja. Nou ja, dat vind ik lief. Ja, ik ben toch even stil als dit nummer gedraaid wordt. Dan, dat brengt je dan even terug naar waar het daadwerkelijk om gaat. Het gaat natuurlijk is het leuk als de speeldoos goed gaat. Maar uiteindelijk gaat het om het persoonlijke en nou, het verdriet wat je soms ook meemaakt. En wat ik net al zei, ik vind Veldhuis en Campers, ze komen heel vaak in de speeldoos. Vorig jaar zijn ze, of afgelopen seizoen zijn ze ook geweest. Wederom voor een uitverkochte zaal. En nou, de meeste mensen weten misschien wel, ik probeer altijd bij alle voorstellingen aanwezig te zijn. Dat lukt over het algemeen. Maar dan ben je altijd aan het werk. Dan zit je in de zaal en ben je aan het werk. Dus dan ben je ook aan het kijken, gaat alles wel goed? En ik vond deze voorstelling zo bijzonder dat ik nou, een paar weken later samen met mijn dochter nog naar dezelfde voorstelling in een ander theater ben gegaan. Dan ben je gast en dan hoef je niet te werken. En de afloop heb ik samen met mijn dochter nog nou, zeker anderhalf, twee uur met beide heren nog apart kunnen praten over het leven. En dat was ja, zo bijzonder, dus dat koester ik.
0: Is dat een karakter die een artiest moet hebben? Ook is de na de pauze of na zijn voorstelling in gesprek te komen. Geeft dat karakter aan artiesten? Hoe kijk
1: ja,
0: je er tegenaan?
1: Ik vind het zelf belangrijk. En dat gaat niet om mij. Maar uiteindelijk wel dat het contact met het publiek er is na afloop. En de meeste artiesten die komen echt wel na afloop naar voren toe. Naar het theatercafé. En dat vraag ik ook altijd. Want daar ben ik ook blij mee. Want ja, ook voor de artiesten zelf. Ze krijgen meteen feedback over hun show over het algemeen. En dat is altijd mooi. Daar kunnen ze ook wat mee. Dus ik vind het wel belangrijk. Ik vind het contact heel belangrijk.
0: Dat geeft ook de sfeer aan het theater. De speeldoos, hè? Dat is ook een speelmoment. En wat eigenlijk de woordspeling ook is. Het speelmoment in een doos van een theater.
1: Ja. Ja, ja, en het is nogal een oude doos. Dat klinkt heel raar als ik het zo zeg, realiseer ik me. Maar ik snap ook wel dat artiesten heel graag na afloop van de voorstelling naar voren willen komen. Want achter is het niet te doen, zeg ik altijd. Dat is zo oud en nou, niet eens een artiestenfoyer. Daar gaan we het straks misschien nog even over hebben, over de toekomst. Dus ik ben altijd heel blij dat ze nou, misschien dat deel van het pand ontvluchten om dan in het theatercafé gezellig onder elkaar te zijn met elkaar en een drankje te drinken.
0: Wat doet kunst en cultuur met jou? Nu je zo betrokken bent als directeur, programmeur van dit mooie theater.
1: Nou ja, meer dan in het verleden, denk ik. Ik ben wel opgegroeid met mijn ouders met theater. Ik woon in Amsterdam, wat ik al zei. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Mijn ouders namen ons al heel vroeg mee naar Carré. Dan heb je het over Toon Hermans, Wim Sonneveld en dat soort nou, wereldberoemde artiesten. Dus ik ben wel opgegroeid met theater. Uiteindelijk zijn we daar ingerold omdat onze zoon Sander met Pia Douwers, ook woonachtig in Baarn, Elisabeth heeft gedaan in Scheveningen. Dus ja, die verbinding met het theater was er wel altijd. Nu heb je een hele andere verantwoordelijkheid. Want nu wil je zorgen dat, en dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant dat je het mensen naar de zin maakt. En dat je zoveel mogelijk publiek tevreden stelt met je programmering. Want ik doe ook de programmering zoals je al aankondigde. Maar aan de andere kant is het ook een bedrijf wat je moet runnen. Dus het is altijd zoeken naar een bepaalde balans. En dat vind ik altijd spannend. Maar ongelooflijk eervol. Dat ik dit al 8 jaar mag doen. En wat ik al zei. Kijk, als je aan mij vraagt, als dat bedrijf wat dat onderzoek doet naar vreugde in het leven, naar mij zou vragen, joh, wat geeft jou het meeste vreugde? Tuurlijk staat intimiteit ook bij mij bovenaan. Dat lijkt me logisch. Maar dan staat mijn werk zeker ook in de top 3. Dus dan heb je intimiteit, theater en werk. Dat staat zeker in de top 3.
0: Misschien is dat een kringslag ook naar dat volgende nummer. I wish you. Dus je hebt heel veel wensen van Stevie Wonder. En jouw wens is dat theater De Speeldoos hier blijft bestaan in het Baren.
1: Ja.
0: En dat met vele hobbels ben je dat aan het lobbyen en het neer te zetten. Terwijl het publiek enorm fijn vindt om daar te komen.
1: Ja.
0: En dan gaan we na dat nummer gaan we het er eens even over hebben van Stevie Wonder, I Wish.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Nou, u luistert naar een LP van Stevie Wonder uit de collectie van Tom. I Wish. Wat voor een wens heb jij nog met het huidige theater? En hoe kijk je er tegenaan?
2: Ja. Nou ja, we zitten natuurlijk nu volop weer in de, nou, ik wil niet zeggen discussie, want ik hoop dat het geen discussie meer is, maar dat we gaan vernieuwbouwen. Er is geld voor vrijgemaakt. Daar moet dan wel een definitieve klap aan het eind van het jaar op gegeven worden. En inmiddels na 10 jaar zeg ik wel, joh, eerst maar eens je sloopkogel er doorheen en dan geloof ik echt dat we gaan verbouwen. Maar dat is wel een wens. Dat we binnen nu en 3,5-4 jaar gewoon een vernieuwbouwd theater. Dus geen goed Nederlands woord, maar daar hebben we het steeds over. Vernieuwbouwen van het pand op de huidige locatie. Dat we er echt podiumhuis van kunnen maken. Dat we recht kunnen doen aan de cultuurvisie zoals die is vastgelegd in Baarn. En dat we voor de komende 40 tot 50 jaar, want daar gaan we voor, theater voor Baarn bouwen kunnen. Dat is wel een grote wens.
1: Hoe komt het dat er zo'n politieke druk op dit theater zit? Terwijl iedereen in Baarn en daarbuiten er zo graag komen. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, maar dat heb ik wel geleerd. Ik ben niet politiek, zeg er maar bij. Dat is ook niet altijd even handig. Maar zo werkt ook politiek. Politiek is toch, eventjes tussen quotes, zieltjes winnen uiteindelijk. Want je gaat altijd richting verkiezingen. Het is altijd korte termijn. Zo werkt politiek, dus dat accepteren en respecteren ik ook. Alleen wij zijn veel meer voor de lange termijn. Uiteindelijk komen we uit een situatie waarin het echt financieel slecht ging met het theater. Ook met de bibliotheek, dan hebben we het ruim 10 jaar geleden. Daarom zijn toen die gesprekken gestart om te kijken wat zouden we kunnen doen om elkaar te helpen. Daar zijn heel veel hobbels en ideeën gekomen van politieke partijen. Wel naar het centrum, niet naar het centrum. Discussie, waar hebben we het over? Wat is überhaupt het centrum? Vroeg ik me iedere keer weer af. En ik heb altijd gezegd, ieder idee wat komt is goed. Maar ik toets het. Wij als organisatie zijnde, wij toetsen dat aan. Kan je het betalen? En wat ik altijd heel belangrijk vond, is kan je parkeren? Dat blijft, want uiteindelijk is het een bedrijf. En we moeten geld verdienen. Dus we moeten ook zakelijke de markt zeg maar kunnen bedienen. En een bedrijf gaat niet bij ons een zaal huren als ze ergens buiten Baarn moeten parkeren, bij wijze van spreken. Zo werkt dat niet. Dus daar moet je, ja, dat is heel simpel om daar naar te kijken. En als die twee vraagstukken niet opgelost zijn, dan kan je niet iets gaan bedenken wat heel veel geld kost en we kunnen het niet betalen. Ja, dan kan je alles bedenken, maar dan gaat het toch nooit lukken. Dus we zijn wel heel nuchter gebleven. Maar zo werkt nu eenmaal politiek. Er worden altijd proefballonnetjes opgegooid, waardoor discussies weer blijven ontstaan. En dat vind ik jammer, want uiteindelijk zeg ik dan altijd, kom met mij in gesprek. Mijn deur staat echt altijd open. Je kan altijd gesprek met me aangaan en dan kunnen we een discussie aangaan. En dan kan ik aangeven waarom sommige dingen wel of niet kunnen werken of zullen gaan werken. Nou, inmiddels hebben we verkiezingen achter de rug. We hebben het duidelijk gemaakt in de verkiezingsperiode. Er valt iets te kiezen in Baarn. Iedereen had wel een beetje de speeldoos in het verkiezingsprogramma, wat ik ook heel goed snap. En als je nu kijkt naar de coalitie, maar ook de oppositiepartijen, want de partijen die in de oppositie zitten, waren eigenlijk allemaal wel voorstander van behoud van de spelers op de huidige locatie zonder de bibliotheek. Dus ik verwacht dat we nu met een grote meerderheid aan het eind van het jaar een klap kunnen geven op het krediet wat beschikbaar gesteld moet worden. En dan gaan we weer de volgende stappen zetten met de architecten, noem het allemaal op.
1: Voel jij je net zoals dat beeld wat voor het theater staat? Het beeld staat alle kanten op, een hand daarheen daar. Of zeg je nou, ik moet me daarin bewegen of valt het nogal mee?
2: Ja, je moet je daar wel in bewegen. Maar nogmaals, dit is niet, mijn baan is niet, ik ben niet aangenomen om alleen met politiek bezig te zijn. Ik ben aangenomen om te zorgen dat we een goede organisatie neerzetten. En dat we financieel gezond zijn. Nou, inmiddels zijn we, na 8 jaar zijn we een financieel gezonde organisatie. We hebben bezoekcijfers die door het dak heen gaan. Afgelopen seizoen hadden we 88% zaalbezetting over de professioneel theater heb ik het dan. Ook de films die we iedere maandagavond draaien, die laten ook recordcijfers zien. De zakelijke markt is enorm toegenomen. Maar, en dat wordt heel vaak vergeten en dat zie je ook niet altijd in de krant. Als je ziet wat wij aan cultureel maatschappelijke evenementen doen, ja, dat is bizar veel. Ik zou bijna iedereen willen uitnodigen, kijk eens op onze website. Daar staat ons jaarverslag 2025. Ja, pagina's over alleen maar de cultureel maatschappelijke dingen die we doen. Die ook overigens ons altijd geld kosten. Dus Nou, dat moeten we ergens verdienen. Samen met de subsidie die we krijgen. Dus ik hou me liever daarmee bezig. Hè, dat we in ieder geval gezond zijn voor de komende, letterlijk gezond zijn voor de komende jaren. Maar dat moet echt wel in een nieuw pand. Dus de komende jaren zal heel veel tijd ook daar wel weer aan besteed moeten worden. Maar dan hoop ik echt dat we dat boek kunnen sluiten. En dat we een nieuw boek kunnen openen met een nieuw pand op de Rembrandtlaan.
1: Wat een fantasie moet je hebben om dit telkens dag in dag uit in stand te houden.
2: Ja, theater is fantasie. Het theater is prikkelen, is verbazen. En daar gaat volgens mij de plaat die nu gaat komen ook over.
1: Die heb jij, dat is van Earth, Wind & Fire. Jij vertelde mij van, het was mijn eerste optreden enzovoort, om hem live te zien. Wat doet het je dat, om dit nummer te horen?
2: Ja, toen jij mij benaderde van, joh Tom, zou je mee willen werken aan dit programma? En toen zei ik tegen, ja nou, dat is grappig. Ik heb nog niet zo lang geleden weer opnieuw een platenspeler aangeschaft. En want ik heb nog tientallen LP's boven liggen. En toen ben ik er doorheen gaan bladeren. En ja, deze van Earth and Fire heb ik alle LP's. Ik heb ze echt allemaal. En dat is ook wat ik in het begin van de uitzending zei. Op een gegeven moment ga je kennis maken met muziek. Dan ben je wat ouder. En ik vond dat echt een geweldige band. Toen zat ik op basisseum op school. Met een heel groepje zijn we naar Ahoy gegaan. Daar gaven ze toen een concert. Ja, dat gaat me altijd bijblijven. Nu denk ik, het was niet het allerbeste concert misschien. Wat ik de afgelopen 50 jaar misschien gezien heb. Maar het was zo bijzonder. Er gebeurde zoveel. En die opzwepende muziek. En dat is nog steeds. Ze komen nog regelmatig naar Europa. Af en toe ook nog naar Nederland. En als ze naar Nederland komen, ga ik nog steeds naar het concert van Earth, Wind & Fire. En dit is wel een heel mooi nummer. Fantasy.
1: Wat een mooi verhaal heb je erbij. En een mooie fantasie. Laten we luisteren naar Earth, Wind & Fire met Fantasy.

0: Wat een mooie kringloop-LP is dit, Tom. De cirkel is bijna rond en de kringloopcentrum doet dat ook. En dat hoor ik in deze muziek, in een fantasie van muziek. Zo'n mooie kringloop, hè? Wij zitten in de studio in Baren, hè? Een Baren onderscheidt zich door Vosloot Baren. Waarom is dat Vosloot Baren gekozen?
1: Ja, ik was daar niet bij betrokken voor alle duidelijkheid. Maar het is wel een soort keurmerk, laat ik het zo zeggen. Het moet een bepaalde uitstraling zijn. Het heeft alles natuurlijk te maken met het Koninklijk Huis. Want in het verleden kwam Juliana al in de speeldoos. Had daar vaste plek in het theater. Dus dat is misschien de link, zeg maar, met het theater De Speeldoos. Ik zit zelf ook in een werkgroep die over Vosloot Baren gaat. Met allerlei andere ondernemers uit Baren. Ja, het is een bepaalde uitstraling die je wil meegeven aan het dorp. Richting mensen die geïnteresseerd zijn om deze kant op te komen.
0: Voel jij je vastelijk ook als je kijkt naar het instand houden van jouw theater, middels de subsidieregelingen of de fondswervingen die je moet doen, of de sponsoring? Voel je je daar vastelijk bij of zeg je nou, ik heb daar best wel zorgen bij?
1: Nou ja, kijk, de zorgen zitten erin dat in het huidige pand we aan het max zitten van wat we kunnen doen. En wat we kunnen doen om zelf ook geld te verdienen. En ik zei ook een paar keer, ik heb altijd gezegd, ik wil als ik wegga, als ik met pensioen ga, dan wil ik een financieel gezonde organisatie achterlaten en ons in Nederland op de kaart gezet hebben. Nou, dat is wel gelukt. Financieel zijn we gezond en we zijn best het kleine theater van Nederland 2023 geworden. Dus dat is allemaal gelukt. En dat past ook alweer in het vorstelijk, denk ik. Hè. Hoe mooi is het dat je als vorstelijk Baarn ook het beste kleine theater van Nederland huisvest. Het is altijd lastig. Gelukkig krijgen we subsidie vanuit de gemeente. Maar we hebben wel een manier gevonden dat wij echt heel veel eigen inkomsten genereren. Want subsidie is niet voldoende om te doen wat we allemaal doen. Zeker niet richting het cultureel maatschappelijke veld. Maar dat willen we wel blijven doen. En daarvoor hebben we steeds meer eigen inkomsten nodig. Maar we zitten aan de max. En we doen het wat dat betreft. Vaak meet je het af van andere theaters. Wat verdienen zij, hè? Percentueel gezien? Nou ja, ons percentage eigen verdiend geld is 70%. En dat is echt 20% hoger dan de gemiddelde theater in Nederland. Dus dat doen we heel goed. Maar dit is wel de max. En vorstelijk heeft ook mee te maken. Wat wil je inwoners van Baren aanbieden? Daar ga ik niet over. Ik bied aan wat wij doen. Maar daar gaat uiteindelijk de politiek over. En als de politiek het belangrijk vindt om een voorziening als het theater in Baren te hebben. Voor alles wat we doen, hè, dat heb ik net uitgelegd. Ja, dan dat kost geld. Ja, en dan is de vraag, wat heb je daarvoor open? En dat zal altijd een discussie blijven. Zo werkt dat.
0: Ik kom er zelf met enige regelmaat in de speeldoos. Ik kom daar vooral om films te kijken. En dat doe ik omdat ik met een lichamelijke beperking te maken heb. En ik vind het zo heerlijk om een speelfilm te bekijken. Terwijl ik zelf graag naar de Theater Flint toe gaat. En dan kom je in zo'n sfeervol klein theater een prachtige speelfilm te zien.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat voor jou?
1: Ja, dat is belangrijk. Heel veel mensen weten niet dat wij films vertonen. Maar wij vertonen iedere maandag, bijna iedere maandag laat ik het zo zeggen. En meestal ook op dinsdag een film. Dat zijn films die je normaal gesproken ook in een bioscoop kan zien. Maar dan iets later, want wij mogen niet meteen, zeg maar, als een film uitkomt, dat in het theater draaien. Maar het zit altijd vol. En het mooie is, als je dan naar het theater rijdt, dan zie je ongelooflijk veel fietsen buiten staan. Dus mensen komen echt op het fietsje op maandagavond, wat nou niet echt een filmavond is, maar mensen zijn het gewend. En komen dan heerlijk in het theater, een drankje erbij en gewoon een gezellige avond hebben. En ik vind dat ook een meerwaarde voor het dorp. Je hoeft niet naar Amersfoort, je hoeft niet naar Hilversum. Het is klein, wat je zelf al zei, het is minder massaal. Ja, en dat is ook iets wat we doen.
0: En wat ik daar leuk aan vind, is dat er ook meestal een pauze in zit. Dat je eventjes kunt reflecteren naar wat je gezien hebt.
1: Ja.
0: Ik heb al films gezien van Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ocean.
1: Ja.
0: Enzovoort,
1: ja,
0: enzovoort.
1: Ja, maar ook James Bond hebben we gedaan. Hè? Dus het gaat alle kanten op. Dus wat dat betreft probeer zo breed mogelijk, dat doet onze filmprogrammeur, zo breed mogelijk aanbiedingen te doen qua films. En eigenlijk alle getallen laten zien dat ook dat heel erg gewaardeerd wordt.
0: Hey, hoe belangrijk is het daarin bijvoorbeeld? Je wil het theater en voor jezelf in stand houden, overdragen naar de toekomst. Maar jij zal op een bepaald moment ook afscheid moeten nemen van het theater.
1: Ja.
0: Hoe kijk je ernaar in de toekomst?
1: Ja, dat vind ik een persoonlijke lastige. Want ik al zei, ik heb het ontzettend naar mijn zin. En als je op een gegeven moment... Nou ja, ik ben inmiddels 67, dus ik had al met pensioen kunnen gaan. Maar ik vind het te leuk om te stoppen met werken. Dus ik blijf voorlopig nog eventjes. En er zal een keer een moment komen dat ik ga stoppen. Daar denk ik over na. En het eerlijke antwoord is, die vind ik lastig. Want ik ga het ontzettend missen.
0: Nou, dat is misschien ook een heel mooi moment om aan dit programma van Mijn Verzoekplaat die staat. Ik dank je voor de komst.

0: Wat ben ik hier stil van, het nummer van Lo van Gorp, de twin, de tweeling. Ik wil en eindigen met een sopraan sax tune of een nummertje en blazen. Ja. Prachtig, hè?
1: Lo van Gorp, in mijn optiek de beste zanger van Nederland. Veel mensen kennen hem niet. Ik heb hem leren kennen eigenlijk in de coronatijd. Toen, hij zit ook in Drieman met twee andere hele goede zangers. En ook een wat grotere versie van die band. En wij hebben in de coronatijd hebben ook moeten ondernemen om te kijken wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Want toen mochten er 10 in, dan mocht er niks in. En dan mochten er weer 60 in en 1,5 meter. En nou, die tijd zijn we ook doorgekomen. En we hebben 1 keer een optreden met Drieman gehad, met Lo van Gorp. En dat was overigens met toestemming van de burgemeester. Die heb ik daar nog over gesproken vooraf. Want wat toen wel mocht in die periode, een tijdje, daar mochten wel koren optreden. Dat mocht wel. Dat koren mochten wel oefenen. Dat was het verhaal. En toen hadden we ervoor gekozen om Drieman op het podium neer te zetten. En het publiek wat in de zaal zat, was het koor. En dat hadden we helemaal zo afgesproken. En dat was een onvergetelijke avond, moet ik zeggen. Want op een gegeven moment kwam er een boa binnen. En zoals het ook hoort trouwens, om te controleren of we geen dingen deden die niet mochten. En toen begon de hele zaal in één keer te zingen als koor. Dus ja, we waren echt als koor. Dat was geweldig. En Lo is een veelzijdige muzikant. Je hoort het net al aan dat nummer, The Twin. Hij heeft deze LP-CD is bij ons gelaunched in Theater Speeldoos. Is hij helemaal gespeeld met Patrick Drabe op gitaar en nog heel veel andere bekende artiesten. Het leuke is dat Lo van Gorp samen met Drieman en met Tessa Boomkamp, die onder andere bij Edwin Evers in de band speelt, ook 2 jaar geleden op de verjaardag van mijn vrouw en ik in de Speeldoos kwamen spelen. Hadden mijn kinderen geregeld. We wisten niet dat er iets geregeld was. Ja, we wisten dat er iets geregeld was, maar niet wat. En we kwamen binnen en toen speelde deze band een nummer. Dat ik, het zal toch niet waar zijn dat zij voor mij en Karin, mijn vrouw, dit komen doen. En dat was wel zo. Dus ja, je hebt zo van die momenten de afgelopen 8 jaar die mijn hele leven bij gaan blijven. En dit was er een van, Lo van Gorp.
0: Wat bijzonder om dat te horen. Hey, en dat is misschien ook het moment om langzaam aan het eind te gaan van dit mooie programma. Mijn verzoekplaat die staat. En ik dank je voor je komst. En het was ook heel fijn om je fantasieverhalen en ook andere verhalen rondom jou doen en laten voor dit theater te horen aan de luisteraars. En dit uitzending is gepresenteerd door Gerard Hilhorst. En ik heb een techneut die naast me zit. Dat is Menno Vermeunt. Mooi, moet zeggen. En deze uitzending kunt u ook live horen. En ook op een later moment op de website van 1land1.nl.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hallo en welkom terug bij de Film Mixtape. Het komende uur nemen we je weer mee langs de films die deze maand zijn uitgekomen. En ik geef je een recensie voor alle films die ik vorige maand heb gezien. Ook heb weer een quiz en een vraag van de maand. Maar eerst, hier is de Gorillaz met Desolée.

0: Ja, dat nummer komt voor in The Map of Tiny Little Perfect Things, volgens mij. Time Loop film, goede film. Keek in de auto toen ik op zomervakantie ging vorig jaar. Dus,
1: de auto?
0: In de auto.
1: Kijk je daar ook al films?
0: Ja, ik keek daar ook al films. Maar ik word heel snel ziek in de auto als ik films kijk.
1: Goed. Dus.
0: Maar we hebben weer nieuwe films deze maand, Tim.
1: We hebben nieuwe films deze maand dat uit gaat komen. Ja. Jij hebt ze allemaal op een rijtje gezet voor
0: ik
1: ons.
0: Ik heb ze even op een rijtje. Nou ja, de dingen die ik denk dat interessant zijn. Want er komen natuurlijk twee grote parels uit. En eigenlijk durft er geen andere studio meer erop te tegengaan.
1: Dat is een beetje het punt, hè?
0: Ja. Yeah. Maar we hebben ook nog The Furious die deze maand uitkomt. Het is een dikke actiefilm. Deze is al uit in Amerika. Al eventjes, ik denk 2 maanden geleden of zo. Wij krijgen wel later films dan Amerika soms. Maar dit is... ik heb hier een plot. Meneer de dochter van Wang Wei. Het is een, volgens mij is het een Japanse film. Ik weet het niet zeker uit mijn hoofd. Maar...
1: Dat The Furious of...
0: The Furious.
1: Nee, weet ik niet of het Japanse film. Moet ik even voor jou naken. Het zou heel goed kunnen. Als ik de namen zie die me geregisseerd heeft en die meespelen, zouden me niet verbazen.
0: Ja. Nou ja, iemand zijn dochter wordt ontvoerd. En er is corrupte politie, weigert hem te helpen. En dus hij besluit het in zijn eigen handen te nemen. Zijn bondgenoot Navin, een meedogenloze journalist... wiens vrouw op mysterieuze wijze is verdwenen. Gedreven door nietszienende... Ja, ik heb gewoon van de paté heb ik het gekopieerd. Ik had gisteren nog zelf een dingetje te schrijven. Die twee doen een team-up en die gaan... De ontvoerders in explosieve martial arts achtbaan zetten.
1: Maar kijken wie eruit?
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Ik heb gehoord dat de actie heel goed is. Dus de acties zijn.
1: Maar hij scoort heel goed op alle metascores en zo.
0: Ja,
1: ik denk dat ik het oversla. Maar als jij het leuk vindt, moet je het lekker doen.
0: Ja, precies. Dan komen we naar de grote twee parels. The Odyssey van Christopher Nolan natuurlijk.
1: Ja, die ga ik wel. Dus dat, ja.
0: Ja. Dit is natuurlijk het verhaal van Odysseus. Die na een oorlog weer thuis probeert te
1: Odysseus.
0: Komen. Odysseus.
1: Odysseus,
0: sorry. Odysseus. Probeert thuis te komen. Maar dit lijkt een moeilijkere taak dan ze eerst denken. Natuurlijk staat deze weer op de lijst. We hebben deze natuurlijk al een keer behandeld. Met elke trailer en zo wordt de hype steeds groter natuurlijk.
1: Zeker, ja. We nemen dit op donderdag 9 juli. En de eerste reviews zijn inmiddels uit, ook in de Verenigde Staten. En het wordt echt weer gezien als het magnum opus van Christopher Nolan.
0: Ja.
1: Dat is bij elke film die hij uitbrengt onderhand. De PR-machine draait in elk geval. Laat het daar maar ophouden.
0: Ja. Wat is jouw favoriete Christopher Nolan film, Tim?
1: Mijn favoriete Christopher Nolan film, Dark Knight.
0: Dark Knight.
1: Ja, ik denk, die vind ik wel... Nou, hoewel ik ook die film met David Bowie, weet je ook alweer. En The Prestige.
0: The Prestige, die heb ik niet gezien.
1: Met Scarlett Johansson ook. Dat is ook echt een hele goede film.
0: Moet ik die nog zien?
1: Ja, die moet je zeker gaan zien. Dit is wel een van zijn eerdere films. Dat is een hele goede film, die moet je zeker gaan zien. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat Dunkirk en zo, dat geloof ik allemaal wel een beetje. Dat vond ik toch minder spannend. Ik vind zijn Batman-trilogie wel echt heel erg goed. En ik ben naar de Odyssey ben ik ook echt heel nieuwsgierig.
0: Ja, nee, ik vind Inception en Interstellar...
1: Oh, Inception is ook echt heel goed. En die muziek is ook heel fijn van Hans Zimmer.
0: Hans Zimmer.
1: Ja, ja.
0: Nou, Spider-Man...
1: Mijn ouders heb ik een ouderzoek in naartoe gestuurd ook. Ik had toen een avond... Heb ik dat al gezegd?
0: Ja, heb je een keer verteld, maar vertel lekker aan de luisteraars.
1: Oh, ik heb het al verteld. Nee, ik had toen een feestje bij mij thuis. En ik woonde toen nog thuis. En ik zei toen van, nou pa, ga je lekker weg? Een hele goede film, moet je echt gaan zien. In Inception in de bioscoop. En ze naartoe gaan, vol verwachtingen. Ze vonden er geen reet aan.
0: Ja.
1: Nee, ze vond het helemaal niks aan. Maar goed, zij verwacht natuurlijk Bambi 2.0. En dit was net iets anders.
0: Ja, het is wel een diepgaande film.
1: Ik zou tegen ze zeggen dat ze het gewoon niet begrepen hebben.
0: Niet genoeg. Hun volwassen breinen waren nog niet goed genoeg.
1: Precies, dat is het.
0: Nou ja, en nu natuurlijk de ultimate parel van de maand. Spider-Man Brand New Day.
1: Zo is het.
0: Zo is het. Natuurlijk, ik heb mijn tickets natuurlijk al sinds begin juni. Ik zag dat ze uitkwamen. Ik moest meteen een ticket hebben. Deze film heeft al meer dan $500 miljoen in de box office, terwijl hij nog niet eens uit is.
1: Ja, dit is natuurlijk gewoon, met de schuurde popcorn, de popcorn hype, toch?
0: Ja.
1: Dit is gewoon een lekkere film. Zelfs als een slechte film, maar het is nog steeds gewoon een goede film.
0: Ja.
1: Dat is met dit soort films gewoon. Dit is gewoon cashje voor Disney. Nee, Sony.
0: Sony en Disney samen.
1: Hè? Ja, dat is natuurlijk al het ingewikkelde verhaal van Spider-Man. Dat de rechten van Marvel al eerder verkocht zijn dan dat Disney de rechten overnam. Dus dat Sony alles van Spider-Man heeft. Maar ook al die sidekicks.
0: Al die slechte rikken, al die slechte films.

0: films.
1: En daarom komen al die slechte films uit, ook van Venom apart. Ja. En nu ook die Amazon film serie van Spider-Noir.
2: Spider-Noir.
1: Had je die gezien?
2: Ik heb de helft gezien.
1: En?
2: Ik vind het nu wel vermakelijk.
1: Heb je hem in zwart-wit of in kleur gezien?
2: Kleur.
1: Ik heb 1 aflevering in zwart-wit gezien en de rest heb ik in kleur gezien. Ja. Maar ik ben er 3 afleveringen afgehaakt.
2: Oh ja.
1: Ja, het is echt te traag. Het is de Big Sleep, hè, van Humphrey Bogart. Sleep. En Humphrey Bogart is wel goed, maar dit was het niet.
2: Ja. Nou ja, ik ben gewoon voor Spider-Man. Nou ja, ik kan niet veel zeggen. Ja, ik ben gewoon hyped voor de film. Ik ben benieuwd, of Jean Grey er ook in zit. Wat mijn grootste... Dat is, ik denk echt dat hij erin zit.
1: X-Men, toch?
2: Ja, maar heb je de trailers gezien, man?
1: Ja, niet alles, want ik laat me graag verrassen.
2: Ja, nou, we zien het wel. Kevin Feige, de baas van Marvel, heeft trouwens gezegd dat dit de meest klassieke Spider-Man in de film is die we ooit hebben gekregen.
1: Nou, Tobey Maguire is sowieso mijn held.
2: Ja. Nou ja, hij wordt gereferentieerd in een van de trailers, dus...
1: Ja, maar dat vind ik dus echt briljant in die vorige film, dat ze allemaal terugkwamen. Dat je gewoon... Ja. Het werd natuurlijk in de trailers had je al Andrew Garfield die voorbij kwam en... Ja. Dus dat wist je. En je wist ook dat Doc Ock terug zou komen.
2: Ja.
1: Maar dat dan toch ook Tobey Maguire erin zat. Ja, toen ging mijn jeugdhart ging wel even heel hard kloppen ineens.
2: Nou ja, van de early rumors die we horen van Avengers Doomsday... is dat hij de vaste Spider-Man is voor Avengers Doomsday waarschijnlijk.
1: Wie, Tobey Maguire?
2: Ja.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, dat zijn de geruchten rond de straten.
1: Maar Tobey Maguire is inmiddels toch net zo oud als ik. Eerst ruim in de 40. Ja,
2: maar ze brengen ook alle X-Men terug.
1: Met de slechte rug. Komen al die oude ook terug?
2: Oh, de oude X-Men, ja. James Marsden, Cyclops.
1: Met Famke Janssen en zo ook.
2: Ja, de OG Mystique. Dus,
1: Oké.
2: Nou.
1: Rebecca Romijn, maar die is toch... Ja. Nou, kan dat nog tegenwoordig? Dat zal wel. Ja, ik ga Spider-Man ook sowieso zien. Ik vind het superleuk.
2: Ja, nou ja, we zitten lekker te praten. Maar we hebben natuurlijk nog heel veel recensies te doen voor alle films. En ik introduceer iets nieuws. Sinds deze films eigenlijk al uit zijn, als we erover praten, als het wordt uitgezonden, heb ik iets nieuws. Dus dan heb ik nu koop, huur of laat lekker zitten.
1: Oh, en niet video, niet gewoon streamen?
2: Nou, als je de huur en streamen en kopen is al hetzelfde.
1: Oké. Nou ja, kopen is, dan is echt goed. Huur is het oké.
2: Okay. Ja.
1: Voor 1 keertje. Streamen is van als je echt op een zondag echt helemaal niks te doen hebt. En laten zitten is gewoon iets leuks met je leven.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, ik heb dus 6 films deze maand gezien. Dus ik ga er als grapper drap tempo ga ik er doorheen.
1: Doe dat.
2: Ik heb de nieuwe Scary Movie film gezien. Nou ja, een nieuwe parodiefilm van de Scary Movie franchise. Ik wou deze film wel grappig vinden, want het is een parodiefilm. Je zou denken, nou, we kunnen een paar keer goed lachen. Maar de echte meeste grappige grappen waren al gespoilerd in de trailer. En dit probleem heeft ook deze film heeft ook een probleem met... als je niet weet wat er achter het scherm is gebeurd in Scary Movie 2 en 3... dan is de laatste 10 minuten echt waardeloos voor je.
1: Dus maar is dit een remake van de oorspronkelijke Scary Movie?
2: Nee, dit is gewoon
1: deel 48.
2: Een soort reboot.
1: Een reboot van Scary Movie?
2: Ja.
1: Jeetje, je zit er weinig op te wachten.
2: Maar ja, de eerste en de tweede, derde acte vond ik wel echt vermakelijk... maar de tweede acte is gewoon nutteloze filler...
1: Oké.
2: Okay. Zeg maar tot het punt dat ik denk eigenlijk dat ze gewoon een short movie op YouTube al moeten neerzetten. Deze hele film. En dan gewoon, weet ik veel, iets beters gingen doen.
1: Nou, we gaan zo meteen over Toy Story 5 hebben. Dan heb ik hetzelfde verhaal over. Maar goed, ga lekker door.
2: Dus ik zeg, laat lekker zitten. Oh, maar als je hem heel graag wil zien, nou, dan huur je hem maar lekker.
1: Oh, heeft het 3,8 op de metascore.
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja.
1: Het is niet heel hoog.
2: Niet heel hoog.
1: Nee.
2: Nee.
1: Wat heb je nog meer gezien?
2: Ik heb Supergirl gezien.
1: Nou, vertel het.
2: Ik heb mijn verwachtingen te hoog gezet, omdat ik het boek heb gelezen.
1: Supergirl, Woman of Tomorrow.
2: Woman of Tomorrow. Voor de YouTube-luisteraars zien ze mooie plaatjes langskomen nu van...
1: Ja, heel goed. Net om de rechten, maar goed. Ja.
2: Ik ben heel teleurgesteld door deze film. Ze probeerden het verhaal 1 voor 1 na te maken, maar het is gewoon op zijn buik neergevallen en gecrashed.
1: Vind je echt vanaf het begin af aan de slechte film?
2: De eerste helft van de film vind ik niet heel goed. Maar de tweede helft, als gingen we zelf wel genieten van... Oh ja, dit is wel... Ze hebben wel wat toffe dingen gedaan. Ik vind die final battle vind ik wel epic.
1: Ja.
2: De laatste 25 minuten vind ik het leukste eigenlijk van de film.
1: Maar snap jij het einde?
2: Ik snap het einde.
1: Wel, toch wel. Heel veel discussie over het einde. Terwijl in het boek doet het gebeurt het ook. Hè?
2: Ja, in het boek gebeurt het exact hetzelfde. Ja.
1: Maar in dat opzicht. Maar Miley Alcock is toch gewoon wel echt een briljante Supergirl?
2: Ja, nee, ik heb het natuurlijk ook neerstaan. Ik vond Miley Alcock als Supergirl vond ik geweldig. Yep. En...
1: Maar zij draagt wel echt die film ook. Ik snap werkelijk niet wat die andere gozer erin doet.
2: Jason Momoa.
1: Ja, precies.
2: Ik vond hem wel grappig.
1: Maar die zit in het bronmateriaal sowieso al niet.
2: Ja.
1: Toch?
2: Nee, volgens mij nee.
1: Nee, die zit niet in het bronmateriaal. Het is sowieso een vaag figuur die sowieso in de hele DC-wereld apart is. En Ik heb dus wel heel erg vermaakt met deze film. En ik wil hem eigenlijk heel graag een tweede keer zien. Om te kijken wat er nou zo slecht is aan die film. Kijk, ik snap bepaalde keuzes. En ik snap ook dat... Nou, dit is geen spoiler, want het gebeurt in de eerste 5 minuten. Dat hondje dat wordt neergeschoten.
2: Ja, dat zit in de trailer.
1: Precies, er moet een anti-vaccin voorkomen. En dat is gewoon de complete motivatie van de hele film.
2: Ja.
1: Eigenlijk. In elk geval voor Supergirl.
2: Ja.
1: Dat daar nog een klein zijkantje in zit. Wat ook nooit echt een warm verhaal wordt natuurlijk. Tussen Spider-Girl en Supergirl.
2: Supergirl.
1: En dat jonge meisje. Waar het boek mee opent. Ik weet de naam even niet van dat figuur.
2: Ja, ik ben ook even haar naam kwijt. Maar
1: dat wordt nooit echt... Maar ik vind echt, zij draagt de film wel heel erg. Ja, en het einde, die laatste acte. Ja, er zitten een paar gekke dingen in. Budget was ook minder, geloof ik, hè?
2: Nou ja, hoeveel ze terug hebben gemaakt.
1: En voor de volgende wordt er nog minder waarschijnlijk, als er nog een volgende komt. Ik gun het Maya Elk ook wel, trouwens. Ik vind haar echt heel erg goed. En ik vind het zou zonde zijn als haar carrière door deze film...
2: Neervalt.
1: Ze zit wel ook in Man of Tomorrow, zit ze ook, geloof ik, nog.
2: Ja, ze zit ook in Man of Tomorrow.
1: Nou, ik hoop dat nog een tweede Supergirl komt, dat ze dan wat betere regisseur erop zetten. Want ik geloof niet, Aitonia heeft wel gemaakt. Dat is natuurlijk wel een goede film. Nou, nogmaals, ik gun het Maya Elk ook enorm. En ik ga hem zeker nog wel een keertje kijken. Want ik wil weten waarom ik het dus kennelijk een slechte film moet vinden. Terwijl ik eigenlijk heel erg gemaakte film vond.
2: Nee, ik ook hoor. Maar ik zeg gewoon huren met die handel.
1: Zo is het.
2: Of streamen op HBO Max, wat je wil.
1: Ja, dat gaat al heel snel, geloof ik. In juli of augustus wordt je al verwacht, geloof ik.
2: Nou ja, bij Disney wachten ze, als de film populair is, dan wachten ze wel even. Maar op HBO Max zet ze hem binnen een maandje.
1: Ja, vrij vlot, ja.
2: Ik heb ook nog Minions en Monsters gezien.
1: Daar heb ik wel goede verhalen over gehoord.
2: Ja, wat in eerste instantie op een Haha Funny Minions compilatie film lijkt, verandert dan snel in een liefdesletter voor oud Hollywood.
1: Ja.
2: Nou ja, ik vond gewoon de leukste Minions film in mijn mening. Maar ik heb niet heel te zeggen. Soms is het gewoon leuk om je brein uit te zetten en Minions kijken.
1: Maar is die 1,5 uur lang vermakelijk? Of is het echt de eerste 10 minuten is heel leuk en daarna is het even uitzitten?
2: Nou, ik was daar bang voor. Ik zat in de bioscoop en ik dacht, oh, hoe gaan ze dit opvolgen? Want ze doen zoveel leuke dingen en dan ineens is dat niet meer zo. En toen dacht ik, oh, ja, het is wel vermakelijk. Er zit wel een sideplot in met een robot. Ja, en die is wel leuk, maar dan wil ik gewoon liever dat ze gewoon doorgingen met de film.
1: Oké. Dus dit wordt gewoon op een zondagmiddag even streamen.
2: Ja, lekker.
1: Met een paar zakje popcorn van de supermarkt.
2: Ja, lekker huren thuis.
1: Oké.
2: Master of the Universe.
1: Ja.
2: Ja, dit was natuurlijk wel... Ik vond dit een hele vette film zelf. Lekker... Ik heb lekker genoten. Helaas is de film wel een beetje geflopt in de box office, maar... Nou ja, vooral de vraag aan Tim was wat hij daar eigenlijk van vond.
1: Ja, nou ja, ik snap dus wel dat hij geflopt is. Ik moest enorm in deze film komen. Want het is natuurlijk één grote karikatuur, lijkt het in eerste instantie. Dat ik niet verwacht. Dus ik moest echt even aan de humor die ze bedacht hadden wennen. Want die had ik niet aanzien komen. Ik verwachtte gewoon echt een goede, leuke actiefilm met die personages.
2: Ja.
1: Dus ik zat wel heel erg van, ja, voor wie is deze film nou gemaakt? Ik heb me er prima mee vermaakt, als ik erin moest komen. Maar dan heb je aan het einde, je hebt de hele tijd die film van de muziek van Brian May. En het is goede muziek, maar aan het einde hoor je ineens die oude He-Man tune van de jaren 80. En dan merk je pas van, ja, nu zijn we thuis. En ik heb dat, want ik ben 42 en ik heb dat vroeger allemaal gevolgd. En ik heb die poppen thuis gehad. Maar jij bent een stuk jonger dan ik ben. Dat heb jij niet. Je hebt helemaal geen geschiedenis met He-Man. Dus nou, hoe kijk jij ernaar zo'n film? Is dat gewoon een leuke film van tussendoor?
2: Gewoon een leuke film. Ik moet wel zeggen, de tweede keer vond ik wel een stuk saaier dan de eerste keer.
1: Ja, ze wilden graag volgens mij een franchise hier ook weer van maken.
2: Ja.
1: Maar ik zie het niet gebeuren.
2: Nou ja, ik vond de actiescènes wel heel tof eigenlijk. Heel vloed allemaal.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk in de aftiteling hebben ze wel een kleine voorbeschouwing op She-Ra gegeven als vervolg.
2: Ja.
1: Maar ja, het heeft ook niet zo heel goed gescoord, hè?
2: Nee, nou, volgens mij heeft hij best positief. Iedereen was wel best positief over voor de mensen die hem hebben gezien.
1: Maar financieel ook?
2: Financieel weet ik niet. Maar Amazon maakt helemaal niks uit. Die zegt, nou, als het zolang mensen maar leuk vonden, dan maakt het wel dat nog eentje. Wel.
1: Mag ik trouwens wel even zeggen, waarom draait deze film gewoon als hij net uit is om 4:00 PM?
2: Ja.
1: Ik kan dat, ik werk, hè, mensen. En daarom vind ik het zo grappig. Voor wie is deze film gemaakt?
2: Ja.
1: Want qua doelgroep, ik snap gewoon niet wie ze beogen. Ze gaan om 4:00 PM uitzenden. Nou, dat kan ik over het algemeen niet. Ik moest echt even een ingewikkelde tourbaan om de film toch te gaan zien.
2: Ja.
1: Vind ik gek.
2: Nou ja, en nu hebben we
1: I Have the Power, dat wilde ik wel even zeggen.
2: Ja.
1: En Mighty Battlecat vond ik ook wel leuk.
2: Ja.
1: Maar ja, Jared Leto als Skeletor.
2: Ja, hij is wel beter dan als Morbius, dus...
1: Ja, het is een hartstikke goede acteur, maar hij maakt keuzes in zijn films, in zijn rol. Ik denk van, ja, joh, zonde allemaal. Maar goed.
2: Ja.
1: Maar dan.
2: Maar dan Toy Story 5.
1: Ja, joh.
2: Ik ben hier best positief over, maar Tim heb ik alweer gehoord dat hij iets minder erover was.
1: Kijk, ik zal sowieso naar 3 moeten stoppen.
2: Ja.
1: Waar heb ik Toy Story is voor mij gewoon Buzz Lightyear en Woody.
2: Ja.
1: Nou, Woody komt in een film voor. Als er spoilers zijn, mensen, moeten we even je oren dicht doen als je dat niet wilt horen. Maar waarom komt Woody in de... Hij voegt niks toe aan het hele verhaal niet.
2: Hij is gewoon bij omdat...
1: Als hij er niet was geweest, was de film vloeiender geweest, was soepeler geweest. Ja. Was hij leuker geweest.
2: Ja.
1: Hij voegt echt niks toe.
2: Ja.
1: Ik vond dus die 50 Buzz Lightyear's waar de film mee begint, ja, dat vond ik een interessant verhaal.
2: Ja.
1: Dat vond ik leuk.
2: Ik kon wel lachen daarom.
1: Dat vond ik goed. Dat had de film moeten zijn. Gewoon een short film. Was het goed geweest. Want ze nemen geen stelling in over dit hele verhaal met die elektrische... Met die tablets.
2: Ja.
1: Die Lilypad wordt geïntroduceerd. En uiteindelijk is Lilypad degene die vriendinnen creëert. Nee, dat is dus het hele punt. Dat is het dus juist net niet.
2: Ja.
1: Het was natuurlijk ook idioot natuurlijk. Want als iemand zich inzet op al die mobiele devices met Disney, met alle spelletjes op die mobiele devices in zijn, op elke iPad waar Toy Story bijna voor geprogrammeerd wordt. Kijk, is natuurlijk, ze durven ook geen stelling te nemen. Ik vond het echt, doe gewoon stoppen. En hoezo Taylor Swift? Ik wil gewoon Randy Newman hebben.
2: Eens.
1: Ja, ja, hij heeft wel de muziek gemaakt, hè?
2: Ja, hij heeft wel de componist was die weer.
1: Nou, hij was wel de componist, ja. Maar Taylor Swift, ja, houd toch op, omdat de TS... Toy Story, Taylor Swift. Nee, echt, stop met Toy Story. Of geef gewoon Woody en Buzz weer gewoon echt de hoofdrol. Want die zijn interessant. En die andere figuren... Ja, die worden ook allemaal wat teruggehaald. Maar het heeft ook allemaal geen functie.
2: Ja.
1: Ik vond het gewoon geen goede film. En hoe ze, en dat meisje, hoe heet ze? Bonnie?
2: Bonnie.
1: Nul vooruitgang. Ik vond het zonde. En ik vind het jammer, want ik hou van Toy Story. En ik vind het superleuk. En ik ben ermee opgegroeid. Ik was 12 toen de eerste uitkwam. Ik ben als 42. En die franchise gaat dus gewoon al 30 jaar door.
2: Ja.
1: Ruim. Maar hadden ze niet moeten doen. Dat gewoon 1, 2 en 3. Daarna stoppen.
2: Wat vond je van het karakter die, hoe heet hij ook weer?
1: Conan O'Brien.
2: Ja.
1: Ja, vond ik wel leuk.
2: Ja, ik kon wel lachen.
1: Ja, vond ik wel leuk. Ja.
2: Ja,
1: ik wist dus niet dat het Conan O'Brien was.
2: Ja, ik wel.
1: Je kende zijn stem niet.
2: Ja, ik heb toen een filmpje op Instagram gezien dat dacht ik van, ja, ik zit in Toy Story 5 en dat was ik eigenlijk vergeten. En toen hoorde ik hem en ik dacht, oh ja.
1: Ja, ik herkende zijn stem niet, maar achteraf inderdaad Conan O'Brien, ja, dat vind ik ook wel goed bedacht. Maar ik vind ook wel, kijk, dat is wel grappig, dat daar komt wel de techniek in voor, dat de techniek gebruikt wordt voor wat als een testding of dat je leert zinnelijk te worden. Hè? Dat is het kastje wat hij speelt.
2: Ja.
1: En daar is de techniek voor gebruikt. Dan, dat vind ik wel weer grappig, dat is ook techniek en dat is heel functioneel, maar dat zo'n iPad gewoon ervoor zorgt eigenlijk dat de sociale controle nul is en dat je gewoon...
2: En nu op nummer 1, Disclosure Day. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik hoorde veel mensen die best negatief waren over deze film. En ik zat in de bios klaar voor de film. Weet je, ik heb afgelopen zaterdag nog gekeken. En ik raakte in een soort trance. Ik was helemaal opgeslokt door de film. En ik kon niets anders denken van hoe gaan ze het probleem oplossen? Hoe gaat het aflopen? Ik zat op het puntje van mijn stoel. Er is een scène tussen Colm en Domingo. En Colin Firth.
1: Ja.
2: Dat was bijna een actiescène. Ik zat op het randje van mijn stoel de hele scène.
1: Dus Steven Spielberg heeft iets goeds gemaakt?
2: Steven Spielberg heeft iets goeds gemaakt, in mijn mening. Ik vond het allemaal heel interessant. Wat alle acteurs die deden ook een geweldig, in mijn mening. Ik heb zeker van deze film genoten. Dus ik zeg, koop deze film.
1: Ik heb hem nog niet gezien. Ik kan het niet over oordelen. Ik vond de Fablemans vond ik echt 3 keer niks. Die vorige film die gemaakt heeft. Ik was bang dat Spielberg misschien een beetje kwijt was. Had ik in een eerdere uitzending al een keer gezegd dat ik sowieso niet de allergrootste Spielberg fan ben. Hij kan heel goed E.T. maken en Jurassic Park maken. Maar als het echt om emotie gaat, dan haak ik af.
2: Yeah.
1: Dus ik ben benieuwd naar deze. Maar dat wordt een... misschien nog een keer een bioscoop in anders.
2: Ja, maar het is ook wel echt een bioscoopfilm. Want camera angles waren ook wel echt cinematic, zeg maar.
1: Oké. Okay. IMAX of gewoon?
2: Lachelijk. Nou, we gaan even. Natuurlijk heeft elke film heeft een soundtrack. En Tim had gevraagd. Nou, mogen we even de Masters of the Universe draaien? Dus hier heb ik Eternia van Masters of the Universe.

0: Ja.
1: Dit is toch lekker? Dit is
0: lekker, hè?
1: Ja, dit is lekker. En dit staat allemaal op tegenwoordig op Spotify en op Apple Music, die cd's ook. Ja. En als je naar het voorlaatste nummer gaat van Job for He-Man, dan hoor je dus echt gewoon de muziek van Brian May nu van Eternia. En dan hoor je daarna hoor je heel voorzichtig zo die oude jaren 80 tunen voorbij komen. En dat zijn de momenten dat ik denk van, ja, ik ben gelukkig.
0: Ja, snap ik. En dan hebben we nu nog de ultimate, we hebben weer een quiz.
1: Oh jee.
0: Terug van weg geweest. Tim zei vorige keer, ik wil graag iets met filmmuziek doen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, elk film heeft een karakter en dat is natuurlijk de filmmuziek.
1: Zeker.
0: En de filmmuziek verschilt heel erg. Dus ik heb een quiz gemaakt. Ik heb Tim's hele scherm afgeblokkeerd bijna.
1: Ja, ik zie niks.
0: Een blaadje. Het blaadje heeft de antwoorden, dus als hij die omdraait, dan weet hij alles.
1: Oh, oké.
0: We beginnen makkelijker en het wordt wat moeilijker en moeilijker.
1: Maar dus, ik ga naar muziek luisteren en ik moet zeggen welke film het is.
0: Ja.
1: Oké. Alright.
0: Oké.
1: Okay. Doe je koptelefoon even op.
0: Ja, klaar voor deze. De eerste is heel makkelijk. Ik wil hem niet hard aanzetten.
1: Ja. Maar is het weet het? Empire Strikes Back? Of is het Return of the Jedi? Of is het A New Hope?
0: Ik denk The Rise of Skywalker.
1: Ik vraag me af, de echte kennis horen vast het verschil. Maar dit is wel de Star Wars tune van John Williams.
0: Ja. Okay,
1: wat een briljante componist, roze zeg.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik was al aan het opzoeken naar beste filmtunes en alleen maar John Williams.
1: Ja, maar dat is echt idioot wat die gozer allemaal gemaakt heeft. Het is zo herkenbaar, zeker voor de generatie van mij. Het is Superman, het is E.T., het is Jurassic Park, het is Star Wars inderdaad.
0: Hij heeft ook Disclosure Day gedaan.
1: Ja, ja, alles van Spielberg zo goed als.
0: Ja. Zeker. Nou, dan hebben we de eerste. Tim, dan heb je een puntje in de pocket.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: En nu eentje die je misschien al wel kent, want we gaan het zien. Als het te lastig is, dan
1: ik moet mijn koptelefoon harder zetten. Is het van Gallus?
0: Nee. Nee, het heeft een beetje een opbouw. Ik weet niet of ik hier in dit programma door kan spoelen, maar
1: probeer het gewoon.
0: Ja. Ik heb doorgespoeld voor de mensen thuis trouwens. Moet ik een hint geven?
1: Ja.
0: Het is Hans Zimmer.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Ja.
1: Is het Inception?
0: Ja, Time. Dat is weet de track.
1: Het is wel echt. Ja, toen die uitkwam op die film, heb ik die sound ook heel veel gedaan. Het is echt een lekkere muziek ook. Ja. Moest even inkomen, ja.
0: Even inkomen. Ja, het is wel even lekker is het eigenlijk. Ik heb de film vorig jaar in de bioscoop gezien, dus.
1: Maar die muziek is echt gewoon als je aan het werk bent ook of zo. Is het gewoon echt lekker op de achtergrond en dan een prom, lekkere, goede. Ja.
0: Ja, nou ja,
1: arbeidsvitamine.
0: Ik denk dat deze wel heel makkelijk gaat worden.
1: Ja, niet Once Upon a Time in the West. Is wel Once Upon a Time in the West. Nee, is Good, Bad and Ugly. Ja, Good, Bad and Ugly. Ja, Good, Bad and Ugly. Maar voor de mensen thuis, Once Upon a Time in the West is ook echt, echt briljante muziek. Zet die plaat, zet die cd ook thuis op. Het is zo fijn. Zo fijn.
0: Zo lekker. Ja. Nou.
1: De spaghetti-trilogie van Clint Eastwood.
0: Spaghetti-trilogie. Ik zat net zoals de Cornetto-trilogie van Edgar Wright.
1: Nee, het heet niet de spaghetti-trilogie. Het heet anders trouwens, die films. Dit is de Fistful of Dollars is dat volgens mij. The Good, the Bad and the Ugly. En gelukkig heb ik altijd wel een pc in de buurt.
0: Zal ik de volgende vast gaan draaien?
1: Even kijken. Nee, wacht nou even. Wacht even. Ik knip het wel even uit. Even kijken. Trilogie. Het is de Dollars Trilogy. The Man With No Name Trilogy. Het is de Fistful of Dollars for a Few Dollars More. And the Good and the Bad and the Ugly. Is dat zo? Ja, A Fistful of Dollars uit 64 for a Few Dollars More uit 65. En Good, Bad and the Ugly uit 1966. De Dollars Trilogy. Zegt Wikipedia. Nou, dan moet je even de tijd voor nemen. Want die films duurden allemaal over 6,5 uur per stuk. Dus
0: 6,5 uur.
1: Nou ja, is overdreven, maar wel lang.
0: ik wou het zeggen, maar dat kan misschien spoilen welke wat het is.

0: Het is wel mooi.
1: Ja. Als je een hint nodig hebt, moet je zeggen.
0: Ja, doe eens een hint.
1: Het is een trilogie van films. Hoogbekroonde films zijn het.
2: Ja, er zijn heel veel trilogieën hoogbekroonde. De Godfather, maar dat is het niet.
1: Ian McKellen zit erin. Dat.
0: Oh, Lord of the Rings.
1: Ja.
0: Heb ik niet zo in thuis. Howard Shore, hè?
1: Ja.
0: Toch, de muziek van Howard Shore?
1: Ja, ik heb het niet bij staan. Dat is een beetje een dingetje, helaas. Maar The Shrine is dit.
0: De Lord of the Rings films, ja, ik heb daar gewoon... Ik heb ze allemaal alle drie gezien in de bioscoop.
1: Ja.
0: Gewoon een normale versie, de bioscoopversie. Ik heb ooit een keer de director's cuts geprobeerd. Die geloof ik echt 34 uur per stuk duren. Waarvan wel 20 uur aftiteling. Ja. Maar ik val altijd in slaap. Dus ik moet dat echt een keer...
1: Ik heb volgens mij de eerste heb gezien en de tweede voor de helft.
0: Ja. En de Hobbit?
1: De Hobbit heb ik ook nog nooit gezien.
0: En al die andere series die op online staan?
1: Nee. Ik weet dat mijn vader heeft ze wel gezien. Maar ik wil ze wel verder kijken. Alleen dan vergeet ik het. Ja. Ik ben er heel goed in.
0: Een vriend van mij die zegt altijd van... Ondanks dat je de Lord of the Rings haat... kunnen we best wel vrienden blijven. Dat is goed om te weten.
1: Goed om te weten. Nou ja, de volgende. Dit is ook wat lastiger, vond ik. Ik heb de film namelijk zelf altijd nog nooit gezien. Dus ik spoel een beetje door.
0: Klinkt als Blade Runner.
1: Is Blade Runner.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh. Dat is van... wie heeft het ook weer gemaakt? Dat heb je niet voor je staan. Dat
1: heb ik niet voor me staan, nee. Hij heet gewoon Main Titles. Maar ik heb opgeschreven wat blijkt dat het Blade Runner is.
0: Ja, Blade Runner. Ik zie het ook niet zo zelf staan.
1: Ik weet het al meteen. Hoor je niks.
0: Oh, Titanic?
1: Ja.
0: Oh, hij staat heel zacht, maar ik hoor Titanic. Ja, ja, James Horner.
1: Staat er wel bij, James Horner.
0: My heart will go on. De muziek is trouwens echt heel erg goed uit de film ook. Ik heb zo'n soundtrack volgens mij 4 cd's lang met al die muziek erop zitten. Ook met alle source muziek en zo. Het is echt wel hele fijne muziek. Als je ervan houdt.
1: Ja, nou ja, ik had er nog eentje, maar die ben ik kwijtgeraakt. Dus we spelen gewoon maar deze.
0: Oké. Okay. Ja, dit is thuiskomen. Dit is zo goed. Dit is zo goed. Ook hier, deze heb ik ook thuis gescoord. Over 2 cd's verdeeld. Over alle drie de films, allebei 2 cd's. Dit is zo lekker om op te zetten. En zeker die scène dat hij dan bezig is met terwijl het onweert. En dat hij dus terug moet naar 1984. Terwijl het nog in 54 zit. En ja, die muziek is zo goed. Alan Silvestri, ik weet nooit hoe hij uitspreekt. Die naam van die man. Maar ach man, dit is geluk.
1: Ik heb de Back to the Future films als kind zo vaak opnieuw gekeken.
0: Ja, wie niet? Dit is gewoon fantastisch.
1: Ik had toen als een kind dacht ik, oh ja, ik ga ze allemaal binnen een week kijken.
0: Ja, makkelijk, binnen een dag.
1: Ja, nu tegenwoordig kan ik er binnen een dag, maar als kind dan
0: heb je... Met diezelfde vriend die als tegen mij zegt van oké, ondanks dat je Lord of the Rings haat, kunnen we wel vrienden blijven. Ik heb met hem eens in zoveel tijd hebben we gewoon een Back to the Future trilogie, dat we op één avond al die films even kijken. Want ze duren tussen de 1,5 en 2 uur geloof ik niet zo heel erg lang. En dan ga je gewoon zitten. En ja, als je dat doet, dan word je ook net te gek. Want het enige wat je de hele tijd hoort is... Marty! Marty! Doc! Marty! Dit is gewoon fantastisch.
1: Ja.
0: We hebben vorige keer gehad over remakes. Nou, daar hebben we het duidelijk over gehad.
1: Ja.
0: Dit nooit.
1: Dit nooit. Dit gaan we nooit remaken.
0: Nee, en die muziek, echt mensen luisteren thuis die muziek. Die score is echt, echt heel lekker.
1: Dit is ook een van de weinige scores die ik als kind zelf kon aanhoren de hele tijd.
0: Ja, maar dit is zo goed. Dit is zo goed. Het is alles zit in het verhaal. Het is gewoon... het werkt gewoon.
1: Het werkt gewoon.
0: Het is echt heel goed. Echt heel goed.
1: Nooit een remake maken. We gaan gewoon zo maken.
0: Nooit een remake. En zeker die muziek nooit. Ja, heb je de musical gezien?
1: Nee.
0: Ja, er is dus een musical. Dan hebben ze dus deze tune. Dan hebben ze dus tekst opgezet ook.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Dit is even tricky. Maar wel leuk om te luisteren. Ik heb nooit gezien. Ik heb wel geluisterd de musical score ook.
1: Ja, nee. We wouden er naartoe in Londen misschien. Maar daar was het nog weg.
0: Ja, dat zal wel. Ja. Het zijn van die dingen die wel populair zijn. Maar ook niet heel goed. Dus over het algemeen is het wel een tijd goed. Verkoopt het goed. Maar het zakt snel weg. Ook de verkoopcijfers. En dan zakken ze weer in. Ja, jongens. Back to the Future.
1: Ja, we houden ervan.
0: Ja, zeker.
1: En nu komt even een nummer aan van Superman. Van de afgelopen Superman film, natuurlijk. Ik vind dat wel een goede film nog steeds. De Punk Rocker. Mijn favoriete nummer van vorige zomer. Dus daar gaan we.

0: Dat was de underdog van Spider-Man Homecoming. Zou je hem kunnen kennen. En natuurlijk, omdat het natuurlijk Spider-Man film uitkomt, dacht ik, ja, dit is gek draaien. Ik vind dit nu wel leuk. En Tim heeft de vraag van de maand bedacht. Die stuurt dat.
1: Zeker, jij vroeg aan mij of ik de vraag van de maand wilde bedenken. En dat heb ik zeker gedaan. Want jij had vorige keer gehad over welke moeten geremaked worden.
0: Nee, nou. Nee, de vraag van de maand was vorige maand. Was iets anders. Welke film willen we in de bioscoop weer zien?
1: Oh, we willen de bioscoop terugzien. Nou, dat is ook een goede vraag. Maar ik haakte aan op de remake. Ik dacht van, nou, de films hoeven niet geremaked te worden. Maar welke film zou ik willen zien met een andere acteur of actrice?
0: Ja.
1: Want je hoort vaak van die verhalen dat ze eigenlijk acteur A hadden gevonden. Maar uiteindelijk is het toch acteur B geworden die de film ging opnemen.
0: Ik heb daar wel mooie verhaaltjes trouwens over.
1: Dat nou ja, heel bekend was natuurlijk de film van Back to the Future.
0: Ja.
1: Waar eerst Eric Stoltz de rol zal spelen. Dat hij echt tijdens de opnames heeft gewoon gezegd, dit gaan we dus echt niet doen. Dit wordt Michael J. Fox. En dat weten we allemaal dat het natuurlijk een briljante zet is geweest. Maar ja, Al Pacino zou eigenlijk Han Solo spelen. Jack Nicholson was in de rol van Michael Corleone.
0: Ja, nou ja. En hier heb ik ook, ik had gezegd hier, ik zou ook benieuwd zijn hoe de X-Men zou geweest zijn met de Gray Scott in plaats van Hugh Jackman.
1: Met wie?
0: De Gray Scott.
1: De Gray Scott?
0: Ja, die zou eerst Wolverine gaan spelen, maar die was op het laatste moment door schedule dingen, kon hij toch niet spelen.
1: Oh, oké.
0: En toen heeft Hugh Jackman het binnen een week opgepakt.
1: Nou ja, we weten allemaal wat dat...

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep 1land1.

Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.
5: So are you ready?
6: Erwin van Dijk!

Zo luisteren vrienden van de radio. Wat een mooie tune hebben we dit. Het is eigenlijk een soort herkenningstune van Radio Eemland uit Amersfoort van toen die tijd, in de jaren 80, waar ik dus als radiofreak ook mag gaan presenteren een programma. En ik blijf altijd zeggen, wel dankbaar voor toen ik toen die tijd door de eigenaar gevraagd ben door die zender. En ik was de enige radiomaker die deze tune had. Ze wou hem graag hebben, maar ik zeg, het is niet te krijgen. Hij blijft compleet in mijn eigen bezit. Want dan is het echt uniek. En zo herken je dit mooie instrumentale hier op de radio. We gingen op start met de Emmerdijk tipplaats hier op Eemland 1. Devon Donovan en Haat en Liefde. Hij zou vanavond komen naar de studio, maar hij heeft ook een opdracht gekregen voor een optreden. Dus vanavond komt hij niet naar de studio en doen we ook geen interview met hem. Maar er wordt wel weer een datum voor hem gemaakt, zodat hij dus wel de kans krijgt om van zich te laten horen hier op de radio. 6:45 gaan we praten met Jesse de Koning en Tante Roos. 7:15 gaan we praten met Marco Martinez en Vergeet Me Dan. En om 9:15 gaan we praten met Tinus van der Weijden en Luna. Dat zijn de artiesten voor vanavond. En vanavond de laatste show. Niet dat ik ga stoppen, want heel veel denken dat ik ga stoppen met radio. Dat kan bij mij niet. Maar gegeven heb je ook een vakantieperiode. En dat noemen we dan de vakantiestop hier op de zender. En ben ik 3 weken lang afwezig. Maar ik zal 29 augustus weer bij u terug zijn op de radio. En gaan we weer keihard tegenaan om dit leuke radioprogramma voor u op een eigen tijdse en op een relaxte wijze neer te mogen zetten. Vanavond geen Facebook Live. Dat doen we niet. Ter bescherming van aantal gasten hier. Die zeggen, ik wil hier Facebook, dus dan zet ik hem gewoon niet aan. Dus dan kunt u ons luisteren via de kabel, tv-kanaal. Wat hebben we nog meer? FM. En natuurlijk via het digitale werk. Kanaaltje 11A. Op DAB+. Dat u ons heerlijk maar kunnen beluisteren op de zender. We hebben heerlijke muziek. We hebben ook wat platen meegenomen. In de zin van heerlijke 12 inches. Ook is er nog vandaag een leuke track aangevraagd van Rick Astley. En die gaan we pas draaien rond de klok van 8:00. Want dan zei hij, dan kan ik pas luisteren naar de zender van Eemland dan. En niet eerder kan ik naar luisteren. Nou, dus dat doen we dan rond de klok van 8:00. Laten we beginnen met zo'n lekkere 12 inch op de radio. Ja, ook vanavond zijn we gesponsord door onze hoofdsponsor. En dat doet hij elk jaar maar weer. Ook voor de vakantiestop en voor de kersteditie. Het Gilpaleis stopt ons onze dank daarvoor uit. Wordt straks allemaal aangeleverd hier. Er worden 2 airflyers neergezet. Ook dat is onderweg hier in de studio. Met wat lekkere drank erbij, dus fris. Want we moeten allemaal nog auto rijden. Dus we houden een beetje op een frisse tour voor vanavond. En je mag natuurlijk echt meeswingen als je dat behoefte hebt. Wij doen het ook hier met deze.

Dus dan hebben we natuurlijk ook eventjes voor Johnny Boy. Uit Druten. Zit op het moment ook mee te luisteren naar de radio. Goeie keuze gemaakt, Johnny.

Heerlijk zulke platen te mogen draaien op de radio. Prachtig, mattemachtig, zo mooi. Henk Dissel en Tim Bouwma, inderdaad. Bouwsma, zo heet je eigenlijk. En het gevoel dat je kan krijgen. Jan Smit op de radio en de wereld rond. En daarvoor hadden wij Night Fever, ofwel de biertjes. Draaiden we ook eventjes voor de paniekzaaier uit Druten. Oftewel Johnny Boy. Ik hoop je het leuk vindt. En wij vooral ook lekker luisteren naar de radio. Want we draaien alleen de allerbeste muziek voor je op de radio. Tussen nu en 9:55. De allerlaatste show. Ja, 9:55 van afscheid nemen. 3 weken lang geen even tijd op de radio. Man, wat is het afkicken. Misschien word ik wel een beetje wat rustiger van. Je weet het maar nooit. Maar we zorgen wel ervoor dat al die mixen op zaterdagnacht gewoon blijven worden uitgezonden door ondergetekende. Overvlag weer dikke vette mixen voor je. Een dikke vette Italo mix tussen 1 en 2 en tussen 12 en 2. DJ Koers on tour. En dat ook weer

het zo machtig op de radio deze te mogen draaien. Dries Roelfink. En als u het nagaat, elke optreden die hij doet, gaat hij dit nummer als eerste zingen. Ik kom eraan. En daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke track. Die hebben we toen die tijd zelf gezongen. En dat is van een jaar of 3, 4 geleden bij Johnny, een kameraad van mij. Die heeft eigenlijk een opnamestudio waar heel veel artiesten komen. En dan heb ik tegen hem een keer gezegd, ik zou graag eens een nummer willen zingen als dat kan. Trots op jou, voor mijn dienbare. Dat hebben we gedaan en het resultaat maar gewezen. Want ik heb hem ook daarna, binnen een week kreeg ik hem al binnen. Normaal duurt het wat langer, zei hij. Maar je bent een maatje van mij en ik zorg dat je binnen een week dat exemplaar binnen krijgt via MP3, via het digitale tijdperk. En ik binnenkreeg en ik heb het gelijk uitgezonden op de radio. En iedereen was onder de indruk ervan. Zo mooi is die. Dat was niemand anders dan Trots op jou. En die moest ik even draaien in het bijzonder voor het kantinevrouwtje. Ja, het kantinevrouwtje is een hele lieve, aardige vrouw van 50 jaar. En maakt altijd even een babbeltje met me. Ze zegt, ik snap niet dat iemand zo spontaan is. En altijd met vreugde en met plezier naar het werk gaat. En dat ook uitstraalt. Want als ik de rest kijk, zegt ze, is het allemaal wat minder. Maar je hebt echt, ja, dat sympathieke in je. En dat vind ik altijd leuk. Dat maakt jou wel echt exclusief op de zaak, zei ze. Alles de lieve woorden van de jonge dame, mag ik wel zeggen. In de kantine, daar werkt ze altijd. Bijna elke dag. En het is een aangenaam om even een babbeltje met die vrouw te mogen maken. Dus die plaat speciaal voor jou even gedraaid op de radio. En daarvoor hadden we Billy Ocean en Are You Ready, die mooie 12 inch. Martin van der Vis, die zit ook mee te kijken via Facebook Live. Ik had wat studiogasten en die zeiden tegen mij, joh, zet dat ding maar aan. Want hij staat op jou gericht en niet op het publiek wat hier aanwezig is voor de laatste maal hier op de radio. In verband met onze vakantiestop. En dan zijn we er gewoon 3 weken er geheel tussenuit. En krijgt u daarvoor in de plaats non-stop muziek. En op ons 29 augustus zijn we weer geheel terug bij jullie op de radio. Zometeen om 7:15 gaan we praten met onze eerste telefonische interview. Met Jesse de Koning. Oh.

0: Ja, machtig om deze ook te mogen draaien op de radio. De Hazes Medley van Helemaal Hollands op de radio. En nu aan de telefoon onze eerste telefonische interview die we mogen doen met Jesse de Koning. En hij heeft over natuurlijk niemand anders dan Tante Roos. Goedenavond, Jesse.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat klinkt je spontaan, man?
1: Ja, altijd, altijd.
0: Zo, daar hou ik van. Als het een beetje deper is, dan probeer ik altijd de mensen of de artiesten uit de sleur weer te halen. Waardoor ze weer de power krijgen die wij hier hebben. En dat gaan we die anderen weer overdragen hier op de zender.
1: Ja, top toch?
0: Ja.
1: Goed om te horen.
0: Absoluut. Hey, je klinkt nog een vrij jeugdig, moet ik eerlijk zeggen, vergeleken bij mij dan.
1: Ja, ik ben 16.
0: Jemig mee. Hey, en dan ga je dat singeltje
1: aan? Nee, ik ben 24.
0: Ja. Oh ja, maar het kan toch? Je hebt nog een jeugdige stem. Ja, meestal kan je aan de stem niet horen de leeftijd ervan.
1: Nee, ik ben nog niet zo oud. 24. Dus
0: oké. Okay. Nou, hoe oud schat je mij dan? Zullen we toch een beetje over leeftijd hebben dan?
1: Sorry?
0: Hoe oud ga je mij schatten dan?
1: Jou? Nou, wel 56.
0: Dankjewel voor de compliment.
1: Ik heb geen vrienden gemaakt, hè?
0: Nou, je maakt echt grote vijanden. Maar woon je? Kom ik naar de uitzending even gelijk langs. Even een sapje halen bij je.
1: Ik ben nu in Portugal. Zo ver rijden, denk
0: ik. Ja, dat ga ik niet doen. Waar woon je normaal?
1: Oudekerk en Amstel.
0: Oké. Okay.
1: Amsterdam. Ja.
0: Amsterdam, heerlijk prachtig. En dan zit je er neer, Tante Roos. Het heeft iets voor mij met het Amsterdams gevoel te maken, lijkt het wel.
1: Jazeker.
0: Hey, hoe kom je aan die tekst? Ken je me die zo toevallig zo heet?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk over een kroeg. Het gaat over de kroeg in Amsterdam, Tante Roosje.
0: Mm-hmm.
1: En daar kom ik geregeld. Het nummer lag eigenlijk niet voor mij klaar. Het was eigenlijk voor een andere.
0: Oké. Okay.
1: Die vond het niet helemaal wat voor hem, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik eigenlijk uiteindelijk wel heel blij mee geweest. Want ja, nu is hij voor mij en het gaat best lekker. Ja, en het gaat eigenlijk over, ik kom daar graag. Maar het gaat over een vrouw die, ze houdt van de duurste dingen. Ze komt in de verste, mooie landen. En het is een supermooie vrouw.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook. Alleen, ik hou gewoon van mijn biertje in de kroeg halen bij Tante Roos. En mijn schnitzeltje in het café bij ons om de hoek, zeg maar.
0: Ja, maar dat is een leuk café. Volgens mij een beetje een bruin cafeetje, mag ik wel zeggen, of niet?
1: Ja, zeker. Ken je het niet, Tante Roosje?
0: Nee, dat ken ik niet. Ik ben wel heel vaak in Amsterdam geweest, maar een beetje onder underground, moet ik eerlijk zeggen. Daar doe ik een klein beetje met de radiostations in Amsterdam.
1: Oké, Tante Roosje is wel heel bekend, moet ik zeggen.
0: Ja, maar weet je, een oude lul die niet alles afgekeken heeft in Amsterdam, ja, dan weet je het wel, hè.
1: Nou, dan moet je toch nog een keer komen kijken. Het is wel heel gezellig.
0: Nou, dan ga ik zo een keer met een heel clubje die kant op gaan naar Amsterdam.
1: Ja, dan zorg ik dat ik hem moet zingen.
0: Ja, absoluut. Hey, ik vind dat moet je zeker doen, want als je niet gaat zingen, heeft het helemaal geen zin om daarheen te gaan. Want ik wil wel weten hoe je gaat zingen daar.
1: Ja, ik ga natuurlijk proberen mijn best te doen. Maar ik zing er nog niet, hoor, daar.
0: Nee, oké. Okay. Hey, maar ik heb een hele leuke ompak gedaan voor jouw exemplaar om het nog mooier en nog leuker op de radio neer te zetten erin.
1: Nou, kijk eens. Top.
0: We zijn het enige radiostation die iets speciaals doet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja? Nou, leuk. Goed om te horen.
0: Nou, blijf aan de telefoon. Ik ga je compleet laten verrassen daarin. En dan haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Yes, helemaal goed.
0: Oké, komt-ie aan.
1: Yes.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden, ik heb haar nog nooit mogen ontmoeten, die kroeg van Tante Roos. Maar het moet een ongelooflijk mooi, lekker wijn wezen, zeg maar. Op zijn Amsterdams gesproken dan. Machtig mooi nummer, hoe voel je de ompak? Ben je er nog, Jesse?
1: Zeker, ja, ik ben er.
0: Ik denk dat je de aandacht te luisteren wat ik allemaal te vertellen heb op de radio.
1: Ja, sorry. Ik ben op vakantie en ik moet van de zon genieten ook, hè?
0: Ja, maar je moet ook even genieten van zo'n interview. Want dat is een interview wat als een paal boven water staat. Want als je naar andere zenders gaat luisteren, ja, dan hoor je het zelf wel. Dat wordt van papiertje. Ja, dan moet je gewoon eventjes lekker kijken naar de zon en genieten ervan. Dan denk je, een papiertje oplezen, dat kan iedereen. Er zijn altijd dezelfde standaardvragen die ze doen bij jou.
1: Ja.
0: Hey, hoeveel mensen ben je daar in Portugal?
1: Met z'n tweetjes lekker.
0: Oh, je meisje erbij?
1: Ja, zeker.
0: Oh, die moet je wel een beetje vertroedelen, dat meisje, hoor.
1: Ja, tuurlijk.
0: Lekker drankje geven, dan samen lekker in de zwembad en genieten van die mooie vakantie. Want hoe lang blijf je weg?
1: Ja, we zijn nu een week onderweg en we blijven nog één weekie.
0: Oh, dat gaat snel, hè?
1: Ja, het gaat veel te hard. Jammer,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, absoluut. Hey, ga je ook nog een beetje optreden daar in Portugal, of niet?
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Waarom
1: het zou
0: niet?
1: Mooi zijn, natuurlijk. Ja, het zou mooi zijn, maar het moet er nog voor komen.
0: Dan moet je
1: dat moeten wij nog ontdekken allemaal.
0: Ja, maar weet je, het is, als je een beetje brutaal bent, je bent in Amsterdam, maar die zijn toch als echt een beetje brutaal. Dan zie je toch ergens zo'n geluidsetje staan. Dan ga je toch heen lopen, pak je de microfoon en zeg je, jong, ga zingen, man.
1: Ja, nee, maar het valt eigenlijk wel mee wat voor Nederlandse kroegen hier zijn, hoor. Dat valt echt reuze mee.
0: Maar oké, maar als jij je dan eigenlijk neer gaat zetten, dan gaat het opvallen erin.
1: Ja, dat wel. Heb je zeker gelijk in.
0: Ja, ben je echt een ras tegen de Amsterdammer?
1: Ja, Amsterdam Noord.
0: Kijk, oh jemig, man, daar ben ik al eens een keer geweest. Bij linksaf. Ja, bij linksaf.
1: Oh, leuk. Heel leuk.
0: Bij de blonde wijf, zeg maar.
1: Ja.
0: Heb ik nog...
1: Die is top.
0: Ja, dat is een topwijfje. Dan stond ik daar gegeven met artiesten daar en deze een talentenjacht. En dan mocht ik daar gaan staan en mocht ik zelf even gaan draaien.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, schitterend. Ik neem zo het accent voor je helemaal over, man. Voordat je het weet, ben ik ook een halve Amsterdammer.
1: Ja. Dat klinkt je nog niet.
0: Nee, je bent nog meer dat accent. Als ik het ga doen op de radio, dan gaan ze allemaal afhaken hier.
1: Ja, snap ik.
0: Hey, ik vind het super gaaf, de mooie nummer. Komt er nog wat leuks aan dit jaar nog, of niet?
1: Ja, ik denk dat er dit jaar nog wel wat aankomt. We gaan binnenkort weer even de studio induiken.
0: Mm-hmm.
1: Wat er nog op de plank ligt, geen idee. Misschien komt er wel wat heel nieuws aan. Misschien bedenken we wat nieuws.
0: Oké.
1: Maar er komt zeker wel nog wat aan.
0: Hey, doe je ook wel eens covers zingen? Bijvoorbeeld Engelstalig in het Nederlandse uitvoering?
1: Ja, in mijn set wel, maar dat zijn er niet veel, hoor. Dat zijn er niet veel, maar het is wel leuk om een keer te doen misschien.
0: Ja, doe het een keer, laat me verrassen, want ik vind het altijd gaaf als een Nederlander iets zingt, bijvoorbeeld van Tavares, maar dan een Nederlandstalige uitvoering. Dat heeft soms best wel wat impact.
1: Ja, nou, ik zal je vertellen, wij zitten hier in de auto, zitten we altijd Portugees muziek te luisteren. En dan ben ik toch wel een beetje aan het bedenken van, kan het er zijn dat ik het vertaal naar het Nederlands?
0: Ja, waarom niet?
1: Dat zou wel mooi
0: zijn. Ja, waarom niet?
1: Toch.
0: Gewoon proberen.
1: Ja.
0: En dan kun je het even aanhoren, want eerst ga je natuurlijk zo'n soort demootje maken. En dan kun je het gaan beluisteren of het wel klinkt of niet. En als je zegt, nou, het is toch niet mijn ding. Dan hoef je dat niet te laten, zeg maar, persen.
1: Ja, nee, is ook zo. Nee, ik moet het echt een keer eventjes in de studio gaan proberen.
0: Ja. Hey, kom een keertje naar de studio toe hier in Spakenburg bij Eemland 1. Ben je uitgenodigd erin?
1: Nou, leuk, gezellig.
0: Ja, neem je meisje mee. Die wil ik ook wel eens zien.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dus dat is gezellig, hoor.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik noem het aan mijn
1: klein... Ik denk dat ik op heb.
0: Ja, oké. Dan wordt één groot feest, zeg maar, met het meisje van je.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hé, maar kom een keer gezellig met je vrouwtje van je lekker naar de studio toe. En dan mag je ook met me mee presenteren op de radio.
1: Kijk, is dat helemaal mooi zijn.
0: Ja, dat doen ook niet de meeste zenders. Mag je alleen een interview doen, dan zijn ze klaar met jou met 5 minuten. En dan zijn ze weer afgehaakt, zeg maar. En wij
1: echt,
0: doen nog
1: hè?
0: Een beetje... Ja, dat vind ik een beetje schandalig. Ik maak nog een beetje tijd voor jullie.
1: Ja, nou mooi. Vind ik heel aardig. Zeker
0: ja,
1: weten.
0: Zo hoort het ook. En nou, ik ga zeker de komende tijd meedraaien met het programma. Maar de komende 3 weken ben ik er niet. Heb ik zelf vakantie. Ik blijf zelf een kikkerlandje in Nederland hangen, zeg maar.
1: Lekker.
0: En eventjes, ja, dat ga ik ook zeker doen. Eventjes van de dagelijkse beslobbelingen die ik bij mijn baas moet doen. Ik moet eigenlijk kapot werken bij mijn baas. En ik krijg er nooit echt extra's voor. Ik zal altijd bij jou een fan, zeg maar.
1: Slavendrijvers, hè?
0: Ja, maar ik ben helemaal kapot bij die gasten, man. Ik denk, ik heb echt mijn vakantie nodig, joh. Ik denk, weg even die koppen van de baas.
1: Ja, echt,
0: even niet zien, zeg maar.
1: Ja, lekker.
0: Ja, misschien luisteren mee. Dat maakt me ook aan. Ja, ze weten wel dat ik recht voor je raad ben. Dus dat is altijd leuk dat mijn baas dat een klein beetje waardeert van mij.
1: Ja, je bent wel eerlijk.
0: Ja, dat vind ik mooi. Dat zeg ik altijd. En dan draaien ze meestal de koppen weg. En soms zeggen ze helemaal niks meer. En denk, nou beter, dan scheelt me weer een hoop gas.
1: Top.
0: Alleen als een opdrachtje geven, dan ga ik die wel eens uitvoeren. Als het wel naar mijn behoren is.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Hey, maar ik vond het wel super gaaf weer gesproken te hebben hier op de radio. En nogmaals, bij de volgende release. Je bent welkom hier in onze studio.
1: Ja, helemaal goed. Onthoud het zeker.
0: Moet je zeker doen. Hey, doe er goed aan het meisje van je.
1: Ja, doe ik.
0: Geef hem maar een knuffel van deze radiofriek.
1: Ja, is goed. Ik geef haar ook een kus.
0: Oh, dat mag helemaal. Daar ben ik helemaal voorstander van. Tongetje erin, zeg maar. Nee, hoor.
1: Helemaal goed. Oh. Helemaal goed. Ik zal het vertellen.
0: Ja, vertel hem maar. En als je dat komt, dan weet ik zeker dat ze gaat lachen om mij.
1: Ja, dat is goed.
0: Is goed, jongen. Hey, fijne dagen wens ik in ieder geval zo met jouw vakantie in Portugal of de laatste week. En hopelijk gaan we elkaar dit jaar zien.
1: Helemaal goed. Jij ook fijne vakantie, hè? Rustig aan.
0: Ik ga het proberen, maar ja, ik heb een beetje adrenaline in mijn lijf. Dat gaat niet helemaal naar beneden, zeg maar.
1: Nou ja, je kan het toch proberen.
0: Ik ga het gewoon proberen op jullie advies allemaal voor vanavond.
1: Helemaal goed.
0: Ah, jongen, bedankt voor het gesprek. Nogmaals, fijne vakantie toe de laatste week. Goed aan het meisje van je en ik hoop je te zien dit jaar een keer.
1: Helemaal goed. Komt
0: zo goed. Hey, is goed, jongen. Tot de volgende keer.
1: Yo, doei.
0: Hoi. Dankjewel. Dat was een Amsterdammer die niet Amsterdams praat. Nou, dat is ook wel even lekker, zeg maar. Maar misschien brengt hij wel een beetje het Amsterdams bij. Je weet het maar nooit. We gaan even kijken nog. Het is 6:55 hier in de studio. Het eerste uur zit er bijna op. Je mag meekijken op Facebook Live als je me wilt zien. Voor de laatste maal op de radio. Die dikke koker van me. Dan druk even mijn naam in. Erwin Verdijk. Dan zien we staan. Live. En als je wat rare dingen gaat zeggen, dan ga ik gelijk verwijderen, joh. Ja, het moet wel leuk blijven hier op de zender van 1+1. Ik heb nog een leuke plaat voor je klaarstaan. Zullen we die gaan draaien? Natuurlijk gaan we die draaien. Even kijken naar de tijdmelding. 3:15 duurt die. Ik zie staan 3:40, dus dan moet ik een klein beetje volpraten. Dat lukt wel aardig wel. Je kunt even een mailtje sturen aan ons DJ, @erwinverdijk@hotmail.com. Of gewoon eventjes een welbekend sms'je sturen aan onze welbekende sms-lijn. Je mag bellen in de studio 033-29-871-71. We hebben nog 3 uur te gaan voor je op de radio. Langzaam op de studio, een klein beetje vol met studiogasten hier. We zijn al een klein beetje aan het eten hier. Die lekkere kippetjes van het Gilpaleis. Nogmaals, dank daarvoor uit. Voor die heerlijke, fantastische kippetjes. Ik moet zeggen, ik krijg wel een beetje kramp in mijn buik. Nee, valt best mee, jongens. Dank daarvoor, voor die sponsoring. Zonder jullie gaat het nooit lukken, zeg maar. We gaan afscheid nemen voor het eerste gedeelte. Dat gaan we doen met deze opname. Ja, dit vind ik echt leuk. Ken je deze ook? Die dikke en die dunne? Alright, let's go. Think about you. Wap, wap. I read the twinkling.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.
5: Erwin van Dijk. Welkom bij
6: Top en Top Hollands Muziekmix.
5: Dit is de

Wat een mooi en vooral een prachtig mooi nummer op de radio. Marco Martinez en Vergeet Me Dan. En daarmee zijn we dus aanbeland in het tweede gedeelte van het radioprogramma natuurlijk op en Top Hollands Muziekmix. In dit uur hebben we geen interview, omdat de beste man, ja, nee van Donovan, helaas niet kan komen, want er kwam er tussen met een optreden. En dat is op een zaterdag altijd zo. Dan komen de optredens binnen en dan moet je dat ten alle tijde gewoon aanpakken, vind ik. Want doe je dat niet, dan komt de andere en die gaat dat gelijk van je wegjatten of wegkapen. En dan loop je dus de kans, loop je gewoon mis voor die boeking. En dan zal het de volgende keer niet jij zijn, maar dan zal ze nog die persoon doen die het voor jou weggesnabbeld heeft. En dat willen we je zeker niet aandoen. Ook Monique Jansen, bijzonder goedenavond Monique Jansen. Ook leuk dat je mee zit te kijken via Facebook Live. En dan mag iedereen meekijken op Facebook Live. Dus tik gewoon even mijn naam in, Erwin van Dijk. En kom je zo in contact met deze radiofriek. Lekker kippetjes aan het eten, smaakt heerlijk. Ik zet al langzaam zeker, nemen een aantal gasten plaats hier in de studio die wij uitgenodigd hebben. Om erbij te zijn bij de laatste radioprogramma van ondergetekende in verband met de vakantiestop. We gaan nog een plaatje draaien voor Monique Jansen. Die houdt van een beetje liefde op de radio, zeg maar. En een beetje van een lekkere dance classic. Dus Monique Jansen, gaan we gelijk deze even gelijk voor je draaien op de radio. En zo hanteren we weer het welbekende blokje van 3 in de laatste show. Vandaag 1 augustus 2026. Het is 7:08. Welkom in het tweede gedeelte hier op de radio. Het is ook zo mooi. We zitten volume een beetje wat harder als gebruikelijk. Ook op de koptelefoon. Zullen we niet al te hard zetten op de monitors? Want dan gaan de menigheden een beetje wat harder praten. Dat is altijd het leuke ervan. Dan heb je het eens in de gaten dat het volume wat harder staat op de monitors. Dus dat past ook een klein beetje voor vanavond aan. Voor onze gasten.

0: mij. Denk dan eventjes aan mij.
1: Je luistert naar Eenland 1. 24 uur per dag. 7 dagen per week te beluisteren. Via FM 107.5, 105.9 en 105.5. Maar ook via de kabel, het tv-kanaal en wereldwijd via onze livestream. Eenland 1.

En misschien hoort u ook wel eens platen wat u denkt van die heb ik nog nooit eerder gehoord op de radio. Het maakt het wel leuk om naar te luisteren. Gert, ofwel Ger Edwards, zo heet die beste man. En mijn hart in vuur. En niet anders. En daarvoor hadden we Dilano. Dilano Verhoeven en Leef als een zigeuner. En daarvoor hadden we ook nog een leuke 12 inch van Supermax. En de Love Machine. En die draait nog eventjes voor de beste man. Johnny Boy uit Druten. Ook daar zit nog mee te luisteren. Ook Adrie Versoeren zit mee te luisteren. Gaan we ook even de volgende plaat draaien voor Adrie Versoeren. Ja, Adrie. Beweeg maar even lekkers. Die oude beentjes van je. Nou. Want zo brengen we wat platen ten weeg. En ook wat terug in de tijd met z'n allen. Maar altijd die leuke herinneringen blijven onthouden en koesteren die mooie momenten. En dat heb je ook met deze plaat waarschijnlijk. En dat heb ik zelf ook. Omdat het zo lekker mag klinken hier op de zender. Van 1 land 1. Mag je eens bellen even naar de studio.

van dieren. Maar dan is geen volle kans stemmen, dan denk ik, hoor niks. Dan moeten we toch wel even weer vermelden op onze Facebookpagina. Dat die wel sowieso op vakantie zijn. 3 weken even geen radio. Ik hoop dat u het ook volhoudt, zoals ondergetekende. Maar als we terug zijn op die 29e, gaan we weer met volle energie tegemoet. Om het leuke radioprogramma gewoon lekker weer voor te zetten. En kijken we weer ver vooruit in de tijd. Want ik heb weer een hele lijst van artiesten die meewerken aan onze kersteditie.

0: Zo, de laatste release van niemand anders dan onze grote vriend. Ja, hij heeft een mooi nummer, Gerard Doorgeest. Een zomer met jou alleen. Prachtig mooi nummer. Daarvoor hadden we Jaman en Sophia. En een mooie 12 inch uit 1973. Dat was van niemand anders dan de Long Train Running. De Doobie Brothers op de radio. We gaan even kijken. Het is 8:08. Wij zien dat we nog veel berichten binnenkrijgen van Theo Becker. Verder, goedenavond. Monique Jans zit mee te kijken. Gerard Doorgeest zit ook mee te kijken. Want ja, we draaiden net zijn nummer. Dus het kan gewoon niet op om dit soort nummers te mogen draaien op de radio. Mooi titel van de plaats. Dit soort muziek wordt vaak gedraaid in Amsterdam, bij een megastation.
1: I don't know, I don't know.
0: Nou, af en toe vonken ze een klein beetje wat aan voor een groot gedeelte van Nederland. Ook tijdens de kerstdagen zijn ze altijd aanwezig. Dan hoor je de mooie sound. Ja, de erkenning hebben ze. De stunt hebben ze ook bereikt. Vanaf een hoogspanningsmast. Zo, op een rivier. 80 meter hoog klimmen deden die jongens. Samen met de verslaggever erbij van RTL.

Ja, langzaam zeker is deze track afgelopen op de radio. Noodgeval 2021. De Cold Bands op de zender. Naam van Michael van Horik, ook deze man was toen bij ons in de studio geweest. En bracht ook dat nummer te gehoor. Wat een feest vandaag. En niet vergeten, D-Train en Music. We zitten te kijken naar onze tijdbeelding. Het is 19:53. We gaan langzaam zeker naar de sluiting van de tweede gedeelte van de radio. En dat betekent ook nog een dikke 5 minuten en 49 seconden te gaan. En dat betekent ook nog een hele leuke track kunnen gaan draaien voor je op de radio. Want die is echt super gaaf, hoor. Ja, we eens horen dat al het graag. Dat brengt toch een beetje wat teweeg op deze zaterdagavond. Laat ik me niet te veel in details treden. Nou, je mag zelf je eigen gedachten doen en toevoegen aan deze leuke plaat. Gaan we even draaien voor Uitsie. En Jan Willem. Ik heb net bericht als we net zaten te luisteren. Eerst van verkeerders en op Radio 1, want jemig, hoe kunnen ze het maken, joh? We zijn gewoon 1-1. En vooral een beetje bij de les blijven, jongens. 1-1, noteer het maar even op je kokertje. Of schrijf het op papiertje, plak het even tegen de muur aan. Dan kun je nooit meer die vergissing maken met een andere radiozender. Want promoten voor een andere zender, daar zitten we niet voor. We zitten alleen voor 1-1. Poesie! Oh, machtig zeg maar dit. Hè? Ja, als je aan de strand zit, krijg je wel wat bepaalde gevoelens, zeg maar. Maar oké, ik ga niet te veel vertellen.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yeah! En geniet hij van zijn welverdiende rust.
5: So are you ready?
6: Erwin van Dijk.
7: Welkom bij
8: Op en Top Hollands Muziekmix.
9: Dit

En zo hoorde je dus weer die mooie plaat op de radio van Devon Donovan. En haat en liefde. We kregen ook nog een berichtje binnen, dat zei Sophia, in ieder geval van een goede bekende van haar. En dat is Diederik en de complete crew. Ze zei, het is wel een beetje kakkie volk, maar wel heel leuk volk. En of je voor hun even een leuke plaat wilt draaien. Ze zitten in het vliegveld, vliegtuig eigenlijk, want ze zijn opgestegen natuurlijk van het vliegveld. Ze zitten in het vliegtuig en ze gaan naar Mexicoland. Nou, als ze daarheen gaan, neem even een souvenirtje van ons mee. He, toch, he, als we toch een beetje hun naam een beetje noemen, vind ik wel een verplichting voor jullie jongens dat jullie wat meenemen. En dat jullie dat persoonlijk samen met Sophia hier komen brengen naar de studio. Want een naam noemen wordt normaal veel betaald, maar we doen het dit keer omdat de laatste show is belangeloos hier op de radio. Dus nogmaals, Diederik en zijn complete crew, of al zijn vrienden, ik weet niet hoeveel die heeft, misschien wel twee. Maar ze zijn in ieder geval in Mexico en ik wens jullie heel veel plezier. Gedraag jullie wel een klein beetje daar. En neem nog eens een kleine attentie voor ons mee. Zou we zeer waarderen van jullie. Nou, Rogier zit ook mee te luisteren. Ook een bijzonder goedenavond, Rogier. Ook dat je meeluistert. Je vroeg vanochtend eventjes of wij een leuke plaat wouden gaan opzoeken. Een 12 inch van niemand anders dan Rick Astley. Ik heb ze gedownload voor je. Twee stuks. We gaan die achter elkaar draaien, maar we gaan er nu eentje draaien voor je op de radio. En dit soort plaatje, deze instrumentale, dat ken je wel. Dat hebben we toen de tijd naar mij toegemaild. De herkenbaarheid van de Eemland Tune. Ik heb hem ergens op een vinyl zitten. Maar ik heb honderden vinylplaten. En als ik het allemaal een keer door moet groeven, dan ben ik een aantal weken bezig om dat op te mogen zoeken daarin. Maar ik heb het origineel. En dit is dan door Rogier naar mij toe gemaild. En dan zijn we ook altijd weer dankbaar. Dan gaan de herinneringen van vroeger weer helemaal naar voren komen. Mooi kan het ook niet. Dus Diederik en zijn complete vrienden. En natuurlijk ook voor Rogier. Dan gaan we voor jullie de volgende plaat even draaien op de radio. Een beetje beuken daar in het vliegtuig. Even lekker swingen. Mag wel, hè? Ja, joh. Je zit toch niet aan de gordel vast, hè, volgens mij. Ik kan wel een beetje heen en weer lopen in het vliegtuig. Zo lijkt mij dat in ieder geval dan. Want ik hou niet van vastgebonden zijn. Ik moet compleet los. Zometeen om 7:45 gaan we praten met Marco Martinez hier op de radio. Hoi het al, Rogier. Deze mooie 12 inch. Ik zei het al, we hebben er twee stuks gedownload voor je. Dit is de eerste exemplaar. En straks in het laatste uur bij de opening van het derde of het vierde gedeelte, zoals je bekijkt, gaan we dus die andere track draaien voor je. Zo, dan gaan we even aanzetten. Facebook Live. Heb je mij nog niet toegevoegd? Moet je dat zeker doen. Tik even in. Erwin van Dijk. Wat zeggen ze, Sophie?

namen van vermelden om het programma nog mooier te maken hier. Proosten. Lekker dat, hè? Het Jan gaat erin als water. Zet al 12 inch. Voor degene die ik net opnoemde. Hij wordt gedraaid speciaal voor jullie. 10 over

zijn wel bij zo'n extreme radiofreak die wel iets zoeken wat exclusief is op de radio. Rick Astley en Together Forever. Ja, Jan Willem die vroeg speciaal voor zijn lieve vrouwtje een plaatje aan. Dirk Mildijk en 4

deze plaat helemaal gehoord hebt op de radio, blijf lekker meezingen. Doe ook hier. Zat er een met handjes omhoog. De telefoon gehad. Nou, dat was gelijk een hype figuur, zeg maar, die hype werd. Nou, hier. Ik zeg, blijf aan die telefoon. Haal ik je gewoon in de uitzending. Maar oké, ze leggen neer. Zo kan het ook net. Ik doe gewoon even uit, jongens. Ik ga gewoon zelf weer bellen. Ik zeg, blijf aan de telefoon hangen, beste Marco. Marco Martinez, hij belde terug. Ik zeg, blijf aan de telefoon. Haal ik je zo in de uitzending. Ja, hij heeft neergegooid, dus we gaan zo even bellen. Je hoort in ieder geval de mooie plaat. Dirk Meldijk en Vier Zomers Lang. Aangevraagd door Jan Willem voor zijn lieve meisje Eugie. Yes! Dan, ja, gaan we ook nog plaatsje onder draaien. André Hazes, een nummer Waarom. Ook werd aangevraagd door Diederik. Ja, nieuwe luisteraars, ze gaan gelijk aan mijn plaat aanvragen. Ik denk dat ik een bankrekening moet gaan openen. En elke plaat die ze gaan aanvragen, moet je eerst een euro gaan storten. En dat geld dat dan binnenkomt, ga ik dan besteden voor de mensen die wat minder bedeeld zijn in ons kikkerlandje Nederland. Dus na de zomervakantie, dus 29 augustus, gaan we het gewoon invoeren. Ik ga even kijken of ik een bankrekening kan openen. Hopelijk gaat dat niks kosten, een opening. En dan kun je gewoon een euro storten. En dan kun je een plaat aanvragen. En dan doen we gewoon eind van het jaar. Gewoon kijken hoeveel geld binnen is gekomen. En dan ga ik kijken waar de minder bedeelde mensen zijn die amper nog rond kunnen komen door alles zo hoge kosten zijn. Willen die mensen een klein beetje een dekking daarin geven om dat geld dan aan die mensen te gaan overhandigen. Lijkt me een leuk initiatief van ondergetekend, dus dat moet je bij mij in de gaten houden. Dus dan weet je in ieder geval, Diederik, je hebt een gulden, een euro. Wat zeg je? Kom eens dichterbij, kom eens hier. Nou, ze durft niet eens met een microfoon te komen, Sophia. Dan zegt ze, Kijk. Een? Een vergoeding, hè? Lulu, oh ja, Lulu, ze gaat een hond heten. Nou, ik weet niet of een mens een hond gaat noemen Lulu, maar oké. Okay. Het is wel een leuke hond, moet ik eerlijk vertellen. Ziet er leuk uit, een beetje gevaarlijk. En dan moet je niet een naam gaan geven van als, hoe heet het, Jetty, Jette of zoiets. Dat kan gewoon niet, joh. Nee, gewoon Lulu. Dat past uitstekend bij zo'n hond. Klein diertje, leuke kleuren. Het lijkt wel een beetje op een Rottweiler. Dubbelman Pinscher, zo'n kleur heeft hij. Een Jack Russell. Dus mevrouw Winnie. Ik ga die hond gewoon noemen Lulu. Dan ga ik straks weer een plaatje draaien op de radio. Zullen we het zo afspreken dan? Dat is recht schuldig. Nou, wat doen we? Eventjes even opnieuw op start hier. En dan ga ik ondertussen snel even bellen naar Marco Martinez. Hopen dat je goed opneemt. Neemt hij dan niet op, dan gaan we gewoon de muziek lekker doordraaien hier op de radio. En dan wachten we om 9:15 of we dan Tinus van der Wijn aan onze telefoon kunnen krijgen. Dus ik ga even bellen, momentje.

0: Maar ik bedoel, lieve alle luistervrienden, ik heb erheen gebeld. En dan gaat hij over. En als je een goede avond en wat hoor je dan? Goodbye. Tuut. Nou, dan wordt gewoon dus verder geen verbinding meer gemaakt. We gaan gewoon kijken naar onze uitzending. Even een bericht sturen naar onze plugger. En even kijken of hij dan gewoon een nieuwe datum gaat maken van die beste man Marco Martinez. Nou, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk heel veel leuke muziek draaien. Ik werd ook gevraagd of we een plaat wouden gaan draaien van André Hazes. Nou, als iemand net meeluistert en die vraagt wel een tweede plaat aan in onze radioshow, dat mag natuurlijk ten alle tijden. Want tenslotte, we zitten voor op de radio, niet voor onszelf. We vinden het zelf leuk om het te mogen doen. Maar veel leuker om luisteraars te bedienen en op hun wenken een plaat die ze aanvragen. Hebben die, dan brengen we dat ook uiteraard ten gehoor op de radio. We zetten gewoon deze uit. Diederik, komt hij aan. André Hazes. En het, oh, zo'n mooie prachtige nummer hier op de radio. Daarmee is het 7 minuten voor 8:30. Welkom bij de laatste editie voor de zomerstop van dit jaar. We gaan er 3 weken tussenuit en op 29 augustus zijn we uiteraard weer bij u terug op de radio. Dus 3 weken lang even geen Erwin.
1: Zeg mij waarom ben ik alleen altijd eenzaam. Waarom, zeg mij waarom

hoog. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt,

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Ja, helemaal uitdraaien zo'n plaat als deze, dat moet gewoon eigenlijk. Want weet je, het wordt niet vaak gedraaid op de radio. Eigenlijk is het best wel jammer. Want als je een country-programma hebt, en dat hebben we hier toevallig op de zender, dan moet je dit soort platen ook zeker gaan draaien. Don Williams en Listen to the Radio. André Hazes, waarom hadden we dit op de zender? En we gaan zo even draaien op de radio. En dan gaat het ons nog even lukken. Dan gaan we even draaien een prachtig mooi nummer van Frank Vanette op de zender. Ja! Altijd mooi als die man vanuit zijn hart weet te zingen en iets neer weet te zetten. Met alle ellende die hij meegemaakt. Maar ja, weet je, sommige dingen moet je niet op Facebook zetten, vind ik dan.
1: Ik wil je zo graag zeggen

0: Ja, we hebben een beetje meegezongen hier ook in de studio. Alex hier ook even meezingen. Zei wat een prachtig mooi nummer, zei hij. En dan met één keer stil als de microfoonschuif omhoog ging. Dat kan ik me best wel iets bij voorstellen hier op de zender van Eemland 1. Ik zei al, Jan Gwagler en Kelly en daarvoor hadden wij Frank van Etten en jou loslaten. Dat kan ik niet. Als het goed is, dan hebben we dan een telefoon. De enige echte Tinus van der Weijden. Goedenavond, Tinus.
1: Ja, goedenavond.
0: Heb je ook nog een feestje? Want ik hoor het op de achtergrond bij je. Kan dat kloppen of niet?
1: Ja, dat is zo'n beetje druk hier.
0: Hey, waar sta je op dit moment?
1: Ik zit nu in Spanje, in Torremolinos.
0: Oh, heerlijk op vakantie.
1: Ja.
0: Of moet je ook gaan optreden daar in Spanje?
1: Ja, ook nog.
0: Oh man, neem me volgende keer mee. Ik ben zo'n arme stakker, zeg maar, die amper nog een patatje kan kopen. Dan ga ik wel achter in de kleppers liggen. Of misschien in het vliegveld. Of in het vliegtuig. Trek me het deurtje open. Trek me het deurtje open. Pleur je me gewoon helemaal erin, zeg maar. De aantrampen die dikke mij. En dan komt het helemaal goed, zeg maar, erin.
1: Ja, stop.
0: Nou, hey, maar over die muziek van jou. Wat is die mooi? Luna!
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, wie heeft die wel geproduceerd en wie heeft die teksten voor je gemaakt daarin?
1: Nou, we hebben hem opgenomen bij Juan Richard.
0: Oh, die ken ik wel.
1: Ja, in Almelo. Mm-hmm. En de tekst is geschreven door Pieter Bakker van Bakker Producties.
0: Kijk eens, hey, dit is een mooie tekst, een mooie inhoud. Het begint mooi en als je dan die stem van jou hoort, die stem die past goed bij Luna, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, die past wel bij Luna. Dat wil ik ook,
0: ja. Ja, hey, hoe hebben de mensen daarop gereageerd?
1: Nou, heel goed. Heel veel positieve reacties, gelukkig. En nog steeds.
0: Nou, mooi. Kan ook niet. Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is een nummer dat gewoon knalt. Dat moet eruit springen. Het moet gewoon opvallen vergeleken bij de rest van je collega's eigenlijk.
1: Ja.
0: Hey, het is wel lekker druk bij jou op de achtergrond, hè?
1: Nee, dat valt eigenlijk best mee.
0: Oh man, wie zit er allemaal? Allemaal kennissen van je of zo? Of fans?
1: Nee, eigenlijk valt het wel mee. Maar misschien staat er iets aan in mijn telefoon. Ik weet het niet.
0: Ik hou er wel van, een beetje op de achtergrond, een beetje wat geluiden erin. Maak het nog leuker hier op de radio.
1: Ja.
0: Hey, weet je wat doen? We gaan even je exemplaar draaien op de radio. Ik heb de nodige jingles vooraf gemaakt en erin gezet. Dus dan ga je naar luisteren. Blijf aan de telefoon. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Nou, super. Top.
0: Oké, komt ie aan. Ga ervan genieten.
1: Doei. Dankjewel.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Dit is de Erwin van Dijk tipplaat voor Eemland 1.

0: En zo zijn we weer aanbeland op de radio en hoor je de Erwin van Dijk tipplaats hier bij Eemland 1. Tieners van der Weide en die mooie opname heet Luna. Ik hoop dat ik heb kunnen verrassen daarin, Tieners.
1: Ja. Nee, top.
0: Ja, dat is belangrijk, hè, om een goede jingle vooraf te zetten en de nodige track voor jou eraan te koppelen, zoals de nieuwe release, om het nog mooier, nog vetter te maken hier.
1: Ja. Nee, superman.
0: Ja. Hey, hoe kunnen mensen in contact komen met jou?
1: Ja, ze kunnen in contact komen met mij via mijn website, www.tienersvanderweide.nl.
0: Mm-hmm.
1: En even kijken, ja. Ja, via TikTok, Facebook, Instagram. Dus.
0: Allerlei manieren in ieder geval in contact te komen om bij jou eventueel een boeking weg te halen, zeg maar.
1: Ja.
0: Hey, hoe lang blijf je op vakantie?
1: Tot 9 augustus.
0: Oké, dat is nog lekker. Kunnen we even lekker ervan genieten. Er zijn mooie temperaturen daar.
1: Ja, het wordt morgen heel warm hier dus.
0: Oké, dat is lekker aan het zwembad hangen, neem ik aan, of niet?
1: Jazeker.
0: Ja, dan wens ik in ieder geval een hele goede vakantie. Ik vond je leuk om gesproken te hebben. En als er weer een nieuwe release komt, je bent altijd van harte welkom hier bij ons in de studio.
1: Super man, dankjewel. Ik ben er heel blij mee. Bedankt.
0: Nou, ik ook. En als ik ergens samen de drive-in show, ook dan zal ik die track van jou te goed brengen.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Nou, Tieners, graag tot de volgende keer. Nogmaals, een hele fijne vakantiedagen daar.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan, jongen. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Hoi. Dat was hem, de enige echte Tieners van der Weide op de radio. En Luna, Luna, Luna. Nou, hier zit een beetje discussie over een hondje. En ze zijn aan het zoeken naar de juiste naam voor een hond. Nou, dat vind ik toepasselijk om de naam van een hond bijvoorbeeld Luna te noemen. Het kan allemaal zo. We gaan even kijken naar onze tijdmelding. We hebben nog een dikke... Wow, wat is het? 10 minuten te gaan voor de sluiting van het derde gedeelte hier op de radio. Neem jij even maar lekker zien als Alex. Ja, pas op hoor. De schaam komt op je bek, zeg maar. Heerlijk, heerlijk ook de kippetjes. Die smaken ongelooflijk lekker hier. Dank voor onze sponsoring daarvoor. Voor deze zomerstop editie op de radio. We gaan even kijken of we nog een leuke trick voor je klaar hebben staan. En wij hebben er nog één voor je klaarstaan. En dat is dan tevens natuurlijk de extra tipplaat op de radio.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

En zo draaien we nog een keer een heerlijk nummer van Don Williams op de radio. En You're My Best Friend. En ook daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke track op de radio. En dat was van Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten op de zender hier. We hebben nog een dikke 3 minuten en 37 seconden te gaan hier op de zender van Eemland 1 voor je. En dan het laatste uurtje op de radio. Gaan we kijken of we om 9:15 contact kunnen krijgen met Marco Martinez. Met het nummer Vergeet Me Dan. Mocht het gaan lukken, dan hoort hij me de uitzending. Mocht het niet gaan lukken, dan maken we gewoon even een nieuwe afspraak met onze plug. En dan kijken of we dan wel een verbinding kunnen krijgen op een andere datum of aan het tijdstip. En misschien is hij dan wel in Nederland. En dat het dan misschien wat beter gaat. Het kan zomaar weer gebeuren erin. Want soms zit ze ook in een dode hoek, zeg ik heel eerlijk. En doordat de verbinding niet optimaal is, of dat de wifi niet goed is, dan kun je niet een optimale verbinding maken met degene wat wij in onze uitzending moeten gaan halen. Je kunt ons mailen, dj@erwinvandijk@hotmail.com. Dat is dj@erwinvandijk@hotmail.com. Wat kun je nog meer? Ja, je kunt bellen naar de studio. Ons telefoonnummer dat is 033-29-87171. Dat is 033-29-87171. Je mag ook gebruik maken van onze welbekende sms-lijn of app-lijn. En dat is dan op 06-175-230-26. Ik haal voor duidelijkheid ons 06-nummer voor ons radioprogramma. 06-175-230-26. Stuur gerust daar uw berichtgeving heen. En wij nemen dat uiteraard in behandeling tijdens ons radioprogramma. Mail ook op ons dj@erwinvandijk@hotmail.com. Dat is dj@erwinvandijk@hotmail.com. Je mag ook een kaart sturen. Als je het ook leuk vindt, was vroeger altijd heel erg hot. Dan mag je een kaart ons sturen naar ons welbekend postbusadres. En dat is postbus 325, postcode 3860, Anton Hendrik in Nijkerk. Je mag het ook doen naar de studio. Bikkersweg nummer 3, Bunschoten Spakenburg. Ten name van Erwin van Dijk, op het op Hollands Muziekmix. En als we dan terugkomen en we zijn dan op de 29e beland, dan zijn we weer op de radio. Dan gaan we eens even kijken of er wat leuke post binnengekomen is. Het zijn ons postvak hier in de studiopand of op ons postbusadres. Waar u dus ook de kaart heen kunt sturen voor eventueel het aanvragen van een plaat. Of misschien wel een leuke kaart vanaf uw vakantieoord. Nogmaals, we zijn zometeen bij u terug voor het laatste uurtje op de radio. En het laatste uurtje nog heel veel leuke platen voor jullie. Dus wilt u het laatste uurtje platen vragen? Laat me dat weten. We gaan zo weer inschakelen Facebook Live. En dan kunt u zijn plaat aanvragen. Is hij al bezig? Dan brengen we dat zo snel mogelijk ten gehoor op de radio. En op die 29e gaan we in die tussentijd van vakantie hebben, gaan we even kijken voor een bankrekeningnummer. En dat gaan we dan de 29e bekendmaken. En elke plaat die u dan aanvraagt, daar betaalt u een klein bedragje voor. Moet u even overmaken. En dan gaan we eind van het jaar kijken wat er allemaal binnengekomen is aan het bedrag. En dat bedrag gaan we uitbesteden aan de minder bedeelden onder ons. Want dat hebben ze verdiend, want ze kunnen net het hoofdje boven water houden. Wat mij betreft, graag zometeen voor het laatste uurtje op de radio. Tot zo!

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.
4: Erwin van Dijk. Welkom bij
5: Op en top Hollands muziekmix.
4: Dit is de tiplijn.

En zo zijn we dus aanbeland in het laatste uurtje op de radio. En wat een mooie plaat hoorde je op de zender hier. Marco Martinez. En vergeet me dan, we gaan kijken of we om 9:15 met hem kunnen gaan praten op de radio. Mocht het gaan lukken, dan hoort u dat. Mocht het niet gaan lukken, helaas, dan gaan we gewoon kijken of we een andere datum voor hem kunnen gaan plannen met onze planner. Oftewel de pluggen van al die vele artiesten die ons alles wekelijks regelen. Dat wij die vele interviews mogen doen. En ook

uitzending te mogen halen. Nog een track van Reg Ashley. Een extra toegift voor Rogier, want die is ongelooflijk fan van. En we gaan nog een track horen. Nou, dit is ook weer een track, maar waarschijnlijk een van de normale uitvoeringen van Reg Ashley.

0: Ik zet al luisteraars, dit is een plaatje dat gewoon de normale uitvoering heeft en niks exclusief ervan is. Maar hij ligt dan zeker goed in het gehoor. En Rogier wou wat nummers horen van deze beste man, Rick Astley. En zo hebben we het ook voor hem gedaan op de radio. And never gonna give you up. Als het goed is, dan moet het allemaal gaan werken. Dan hebben we in onze uitzending Marco Martinez. Goedenavond, Marco.
1: Goedenavond.
0: En zo hebben we het ook voor hem gedaan op de radio. And never gonna give you up. Als het goed is, dan moet het allemaal gaan werken. Dan hebben we in onze uitzending Marco Martinez. Goedenavond, Marco.
1: Goedenavond,
0: Radio Inland. Oké. Hi,

0: dat ze toch kunnen praten.
1: Ik hoop het ook. Ik ga heel aandachtig naar luisteren om het allemaal goed in mijn oortjes te kunnen krijgen van jou. Met het geluid heb ik een beetje erbij, maar het zal heus wel goed komen. Hey, over die single van jou gesproken, Marco Martinez. Vergeet me dan. Vertel eens over de inhoud van jou.
0: Wel, goed. Ja, we hebben dus een prachtige single gehad die vorig jaar in oktober verschenen is. Hartelijk. Ik denk dat ik ook bij jullie met op interview ben geweest. Daar wouden wij een opvolger eigenlijk en toen heb ik tegen de productie gezegd van oké, goed, ik wil nou iets maken dat blijft hangen bij de mensen, dat gezellig is, dat leuk is, dat mensen heel snel kunnen oppikken, qua refrein vooral dan. En toen is men afgekomen met Vergeet me dan, een demootje. Er moesten inderdaad wel wat aanpassingen aan gebeuren, vooral muzikaal dan. Dat hebben we ook gedaan. Die zijn gebeurd en dan zijn we uiteindelijk in productie gegaan.
1: Okay.
0: Met een heel mooi nummer en dat is wat het tot nu toe is.
1: Oké, hey, ik hoor heel veel geluid op de achtergrond. Ik moet aandachtig naar luisteren om het allemaal goed binnen te krijgen. Kun je niet ergens op een plekje staan waardoor het beter gaat klinken? Want ik hoor zoveel geluid en ik kan het bijna niet meer meekrijgen met mijn oortjes in.
0: Ik ga proberen hier de kroeg even naar buiten te gaan. Heel snel, ik ga dat proberen. Ik blijf aan de lijn. Wacht, hè. Als ik even mag, hebben we ook weer.
1: Het is ongelooflijk druk, moet ik zeggen daar.
0: Ja, het is hier ongelooflijk druk. Het is inderdaad. Wacht even. Ik ben bijna buiten.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, Marco, ik kan er weinig van meekrijgen op dit moment. Er zijn zoveel geluiden die er tussendoor komen, dat ik daar echt heel aan de dag moet luisteren, dat ik het bijna niet meer kan volgen hier op de radio.
0: Ik ben nou buiten.
1: Kijk, dat is in ieder geval beter, want ik denk, jee, mijn man en mijn oortjes gaan aan het suizen helemaal.
0: Ja, ça va. Ik ben nou rustig buiten.
1: Kijk, dat is beter.
0: Dat is beter, hè?
1: Absoluut, okay. Absoluut, dat ik meekrijgen. Ik heb ook last van oortjes erin, maar het publiek gaat ook luisteren. Die zeggen van, ik kan het helemaal niet goed meekrijgen daarin dus. En nu gaat het gelukkig een beetje meer verstaanbaar erin, Marco.
0: Ja, ja. Dus, zoals ik zei, dus we hadden een hele mooie hartediefje. Vorig jaar in oktober, toen wilde ik een opvolger. Toen heb ik gezegd tegen de productie van oké, goed, ik wil iets maken wat goed blijft hangen bij mensen. Mm-hmm. Wat ze heel snel kunnen oppikken, waar ze één keer de refrein van horen en eigenlijk kunnen meezingen. Toen is men afgekomen met Vergeet me dan, dat was een demootje.
1: Ja.
0: Dat moest inderdaad wel wat muzikaal tegen het onderaan bijgewerkt worden. Mm. Maar dat hebben wij goed gedaan. En dan zijn we uiteindelijk de studio in gegaan. Het wordt opgenomen en het is iets meer dan een maand nu gereleased. Dus het gaat, voor zover ik hoor en zie, gaat het er goed daarmee. Ook als ik optreed. Dan merk ik dat mensen heel snel meedoen, het refreintje na één keer al kunnen meezingen. Dus dat is heel leuk.
1: Ja, hey, weet je wat we doen? We gaan het exemplaar voor jou even draaien op de radio. Kun je even horen hoe wij die mooie ompak gemaakt hebben? En dan haal ik het nog een keer in de uitzending hier.
0: Oké, prima.
1: Oké, blijf aan de telefoon hangen. Komt hij aan jouw track en dan na die track haal ik je in de uitzending weer.
0: Oké, prima.
1: Tot zo, Marco.
0: Tot zo.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: En zo hoor je dus die mooie track op de radio. Marco Martinez. En vergeet me dan, hopelijk gaat het weer lukken. Marco, hoe vond je een mooie ompak voor jou?
1: Hallo, we zijn er nog.
0: Oké, hey, ik hoorde hier van wat studiogasten zeggen, volgens mij ben je een mannetje vanuit België, of niet?
1: Inderdaad, dat komt uit België, uit Vlaanderen.
0: Kijk.
1: Ik ben eigenlijk een Vlaamse artiest die toch al 40 jaar lang muziek maakt.
0: Oké.
1: Ja, dus uiteraard uit België, ja.
0: Je hoort het accent, wat zei ze hier, van volgens mij is het een Belgische man. Het klinkt zo lekker met die stem. En anders, ja, en die rechter van mij, die zegt hier, die zit hier rechts, die Alex. En die, let op hoor, dat zijn zijn woorden, Marco. Ik zal het nooit op zeggen. Die zegt, volgens mij heeft die man een beetje te veel in het glaasje gekeken, zeg maar.
1: Een beetje wat?
0: Te veel in het glaasje gekeken, zegt Alex aan de rechterzijde. Ik wil wel die microfoon voor zijn mondje neerzetten, maar dan gaat hij niks zeggen, Marco. Hey, maar weet je, het is, ik vind het altijd leuk om met, ook met jullie te mogen praten, want in jullie gedeelte zitten ook heel veel artiesten.
1: Ja.
0: Dus als jij heel veel bekenden hebt die bij jou ook gaan optreden, of dat jij een feestje hebt en je komt al die bekenden tegen, geef het dan even door aan Dennis, ja, of geef een mailtje naar mij toe. Dan kun ik collega's ook in de picture zetten hier op de radio.
1: Dat zou inderdaad heel fijn zijn. Ik ga jou zeker contacteren met een aantal toffe collega's die super, zeker ook in de picture mogen staan.
0: Nou, super gaaf. Dan ga ik zo lekker promoten, net zoals jou hier op deze radiozender.
1: Ik vond het heel fijn dit interview hier te doen. Ik dank jullie voor het bellen, het interview. En ik dank ook natuurlijk de luisteraars om te luisteren naar het interview. Ik vond het heel leuk. Het is een beetje misgelopen, maar het is toch uitgelukt wat heel fijn was.
0: Absoluut, dus ook wederzijds. Ik vond het super gaaf u gesproken te hebben. En wie weet, kom je ook een keer bij ons hier in de studio. Ben je ook hier van harte welkom.
1: Als ik in de buurt ben, zeker en vast, kom ik bij jullie binnen.
0: Nou, super gaaf, Marco. Hey, ga ervan genieten wat je allemaal doen bent en maak er iets leuks van.
1: Dat gaan we doen.
0: Is goed. Hey, graag gedaan, Marco. Tot de volgende keer, jongen.
1: Doei.
0: Dat was hem, de enige Marco Martinez. Met een mooi nummer, vergeet me dan. We hebben ook nog een nummer gekregen van Erik. En Erik, die wou graag een plaat horen als het kan van Henk Banaar. En Henk Dame, en ze zei toch, gaan we even draaien. Voor Erik, hij woont een beetje bij de grens van Duitsland.

0: van jou.
1: Zoals we net, deze plaat moest eventjes draaien voor Erik, die woont bij de Duitse grens. En die vroeg om deze leuke track van Henk Benaar en Henk Damer. En ze zei toch, de volgende plaat gaan we even draaien voor G. Die wou graag een plaat horen van Janus uit de Wagen. Gaan we met deze leuke track doen. Iedereen kent het en iedereen kan het uit zijn hoofd zingen. Adio, amor, adio.

Echt, het meezanggehalte in het laatste half uurtje is wel heel sterk, moet ik eerlijk zeggen. Pierre van Dam, ook deze man kennen we bezoolijk. En een mooie opname uit het verleden. Dat bruine café, prachtig mooi nummer. En de volgende gaan we speciaal even draaien voor al die vele trucjes. En het zijn er zoveel op de weg, hoor. Grenzen de vrije bal.

0: Ik moet ook zeggen, luister vrienden van ons radioprogramma. Iedereen zit heerlijk mee te zingen. Eén zit een leuk verhaal te vertellen. En opeens hoort hij ook die mooie plaat. En ook dan gaat hij nog heerlijk meezingen. Ja! En nu, weet je wel meer, een beetje een soort kipsie muziek. Voor al die vele vrienden en maatjes van de wagen. Luister!
1: Ik

Altijd soort muziek blijft altijd leuk om naar te mogen luisteren. Die mooie blauwe ogen, zeg maar. Django Wagner op de zender van Nederland 1. En de vogel is ook zo mooi. Iedereen heeft altijd een oordeel geveild over artiesten uit de wagen. Maar geef het, werden de nummers populair. Ook deze. Want dan werd alles geaccepteerd. En iedereen vond het een wereldhit. En iedereen deed mee. Van links naar...

Ja, de mensen laten de radio aanstaan. Zo nog de mooiste Nederlandstalige, de heerlijke klassiekers. En de bekendste platen natuurlijk op de radio. Jan Biggel en ons moeder zegt nog. En we kijken onze tijdmelding en hebben nog 4 minuten 23 seconden te gaan hier op de radio. Wil ik het toch op een mooie en op een nette wijze weer afscheid nemen van onze luisteraars, maar dan wel voor een periode van 3 weken. Luister vrienden van ons radioprogramma. We zijn aan het einde van onze radioshow. En dat betekent dat wij een vakantiestop hebben van 3 weken. 3 weken gaan we ertussen uit. En gaan we even chillen en relativeren alles. En alles weer op een goede volgorde neerzetten. En de kracht en de inspiratie weer naar voren halen. En op 29 augustus zijn we weer bij u terug op de radio. Ik wil al mijn luisteraars heel hartelijk danken voor de vele reacties. Altijd die spontane en die sportieve reacties die we binnenkregen. Het heeft ons hart geraakt. En dat we radio maken vanuit ons hart en uit ons ziel is bewezen door die vele reacties die we binnenkrijgen. Het zij voor Facebook chat of via de e-mail dj@erwinvandijk@hotmail.com. Of natuurlijk via de welbekende appline 06-175-230-26. Het was weer een waar genoegen om het voor u te mogen presenteren. De zomereditie. En dat betekent dus 3 weken moet u het zonder mij doen op de radio. Maar niet getreurd, de 29 zijn wij terug. Een traantje mag je laten over je wangetje. Als je me mist, laat me dan weten via de appline. Of stuur gerust een mail naar dj@erwinvandijk@hotmail.com. Ook alle artiesten waar wij een jaar lang weer hebben samengewerkt. Om aan alles op een mooie en relaxte wijze neer te mogen zetten. Ook jullie dank daarvoor uit. Ook vele pluggers die met ons samengewerkt hebben. Ook dank daarvoor uit. Ook de sponsor voor vanavond. Het Gilpaleis, dank jullie wel voor die lekkere kippetjes. Ze smaakten lekker. Ik heb er gewoon een vette bek van gekregen. Heerlijk, je vingers bij aflikken. Het ouderwetse gevoel nog een beetje naar voren halen. Ja, iedereen vond ze machtig en krachtig en prachtig. Dank je wel voor die mooie sponsoring. Ook jullie wens ik een heel fijn en een goed weekend. Toe en geniet van hetgene wat jullie mogen doen. Wees een beetje lief en aardig voor elkaar en zorgzaam. En zorg dat je elkaar kan helpen wat kan. En als je de minder bedelen ziet in je omgeving, help ze gewoon. Want als je zelf ooit een keer ervoor komt staan, ben je dankbaar als een ander je gaat helpen. Niet het vingertje wijzen van, ach, ze zoeken het maar uit. Het is mijn pakje niet aan. Maar het kan ook jou overkomen. Ja, onthoud maar. Als het jou overkomt en je wilt hulp vragen, dan zijn die mensen ook niet meer voor jou. Omdat je nooit klaar bent voor een ander. Ja, zo moet het. Elkaar helpen in het leven. Je bent niet alleen op deze aardkloof gekomen. En dan met z'n allen de krachten bij elkaar bundelen. Ook tegen zinloos geweld. Ook dan na de vakantie laten we de spot lanceren. Elke weer komt het voorbij. Ook in de nachteditie van De Mixen. Over zinloos geweld. Je leest het overal. Ja, en waarom? Om niks. Ze slaan je zo neer omdat ze het leuk vinden. Dan lig je op straat als een hulpeloze. Roep het om hulp, maar niemand komt je helpen. Je ligt op de grond en je gaat dood. Ja, dan moet wat gedaan worden om dit soort elementen uit de samenleving te weren. Voorkomen kun je het altijd om in te springen in de situatie waar iemand hulp nodig heeft. Zinloos geweld. We gaan het op 29 augustus lanceren op de radio. Op zaterdagavond en op zaterdagnacht tussen 12 en 2. Ik wens je de komende 3 weken, mocht je ook op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. Ga leuke dingen doen. Ga je ontspannen. Moet je het ook doen. Je hebt het hard nodig. Iedereen werkt op zijn of haar manier heel hard voor de werkgever. En ben je zelfstandig ondernemer? Ja, dan moet je ook hard werken om het nodige geld naar binnen te halen. Maar dan is de vakantie en dan kan je rustig aandoen. Even alles van je afgooien en even aan andere dingen denken. Ik kan alleen nog zeggen, bedankt voor de vele reacties en de aandacht. En graag tot over 3 weken. 29 augustus ben ik bij jou terug op de radio. En tot die tijd, hou je haaks.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van harte.
4: Goedenavond, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Ook nu heb ik weer een mooi stapeltje cd's meegenomen. En we gaan snel beginnen met Sand in Your Shoes van L. Stewart.

Sand in Your Shoes van L. Stewart. L. Stewart, die vooral bekend is van het hele bekende nummer Year of the Cat. En ik denk dat dat album, dat heb ik uiteraard ook. Daar komt dit nummer ook vandaan, wat we net geluisterd hebben. Maar ik denk wel eens, als ik uit al mijn cd's, van al mijn cd's, 100 cd's moest halen, die ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland, dat Year of the Cat erbij zit. Eigenlijk een plaat die ik met een zekere regelmaat wel draai. Niet alleen Year of the Cat is een prachtig nummer, er staan veel meer mooie nummers op, zoals Sand in Your Shoes. In de jaren 90 kwam de grunge muziek op. Ja, vanuit Seattle met bands als Soundgarden en Pearl Jam en natuurlijk Nirvana. Maar toen Kurt Cobain van Nirvana stierf in 1994, toen ging de drummer van Nirvana, Dave Grohl, ging verder met een nieuwe band. En die band heette Foo Fighters. En bij de Foo Fighters speelde Dave Grohl geen drum, maar hij speelde daar gitaar. En dat deed hij niet onverdienstelijk, zoals je kunt horen op het nummer Oh George.

De Foo Fighters met Oh George. Echt een typische, ja, typisch jaren 90 song. Ik zei net dat ik het album Year of the Cat van L. Stewart regelmatig draai. Nou, dat geldt niet voor dit album van de Foo Fighters. Ik draai het eigenlijk zelden. Ik kreeg de cd een keertje toegestuurd. Ik had een cd besteld, kreeg de verkeerde cd geleverd. Het was een cd van de Foo Fighters. Toen dacht ik, ach, laat me zitten ook. Ik heb er niks van, dus leuk om te hebben. Maar nou goed, Oh George, wel een prachtig nummer. We gaan snel verder naar een Canadese singer-songwriter. Die heet Doug Paisley. En ik heb op internet lopen zoeken wanneer die beste man geboren is. Maar ik kan het nergens vinden. Op zijn Wikipedia staat het niet. Ik ben er wel achter dat hij uit Toronto komt, Canada. Hij heeft een aantal schitterende platen gemaakt. In 2014 kwam het album Strong Feelings uit. En daar staat een nummer op wat ik je graag wil laten horen. En dat dit It's Not Too Late To Say Goodbye.

Ik liet dit album onlangs aan mijn collega luisteren. Die houdt ook erg veel van muziek. En die luisterde naar. En die zei toen, dit is gewoon Douwe Bob

Maar helaas, de tour werd gecanceld. Want een van de bandleden van de begeleidingsband die was ziek. Dus ging niet door. Dus ik vind het erg jammer. Want Neil Young die is ondertussen al 80 jaar. En ik dacht misschien wel de laatste keer dat ik hem nog live nog een keertje kan zien. Nou, in 1972 kwam Neil Young uit met het album Harvest. Dat is echt een wereldberoemd album. Ik denk ook het best verkochte album van hem. Er staat Heart of Gold bijvoorbeeld ook op. Maar er staat ook een nummer op, dat heet Alabama. En het gaat over de stad Alabama, het zuiden van Amerika. En in het nummer heeft Neil Young heel wat kritiek op deze stad en op het zuiden. Hij beschuldigt ze van racisme, van segregatie en sociale ongelijkheid. Een protestsong, Alabama, Neil Young.

Alabama van Neil Young. Een aanklacht tegen het zuiden van Amerika. Nu was er een band, die heet Lynyrd Skynyrd. En die band die kon het eigenlijk niet zo goed verdragen. Die vonden Neil Young veel te eenzijdig. En ze besloten om een nummer tegen het nummer Alabama van Neil Young te maken. En dat nummer is heel bekend, heet Sweet Home Alabama. En in het nummer zingen ze onder meer... Well, I hope Neil Young will remember a thousand men... Don't need him around

Don't Need Him Around Anyhow. Dus met de muziek kwamen ze tegen Neil Young in geweer. Prachtige Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

Sweet Home Alabama, het muzikale antwoord van Lynyrd Skynyrd op Alabama van Neil Young. Overigens konden de bandleden van Lynyrd Skynyrd en Neil Young het goed vinden met elkaar. Neil Young die vond het nummer Sweet Home Alabama een prachtig nummer. En Ronnie Van Zandt, de leider van Lynyrd Skynyrd, die trad ook heel vaak op in een t-shirt met een grote foto van Neil Young. Overigens is het wel apart dat Lynyrd Skynyrd niet uit Alabama komt. De band komt uit Florida. Je zou verwachten, ze komen uit Alabama en ze willen hun eigen staat verdedigen. Maar ze komen dus uit Florida. Nou, prachtig dat je zo op muzikale wijze met elkaar in discussie kan gaan. Dat is heel wat beter dan via Twitter of via X of op andere manier op social media. Twee prachtige nummers heeft opgeleverd. Alabama en Sweet Home Alabama. Dan gaan we naar een Amerikaanse band toe, dit 16 Horsepower. En 16 Horsepower dat is een band die een aantal platen gemaakt heeft. En de band die heeft prachtige muziek gemaakt. Laten we eerst maar eens gaan luisteren, dat is toch straks zo vertellen. Gaan we eerst maar luisteren, No Estate.

Je hoorde Low Estate van 16 Horsepower. En 16 Horsepower, dat is een hele interessante christelijke band. Ze komen uit Denver, Colorado. Ze zingen heel veel over geloof en over schuld en onmacht en over verlossing. En ik las het in een keer in de krant dat de 16 Horsepower werd daar gereformeerde gemeentepop genoemd. Omdat ze zware thema's bezingen, maar wel op een hele prachtige manier. 16 Horsepower, Low Estate. We gaan naar een album uit 1975. En dat is een live plaat van Eric Clapton. EC Was Here heet dat album. En dat album, dat was eigenlijk een soort comeback van Clapton. In de begin jaren 70 was Clapton veel afwezig. Hij worstelde met een hele zware heroïneverslaving. Daarbij was hij ook nog hopeloos verliefd op Patti Boyd. En Patti Boyd was getrouwd met George Harrison van de Beatles. En George Harrison was een hele goede vriend van Eric Clapton. Hij heeft over haar het nummer Leila geschreven. Dat ken je misschien wel. Maar toen hij terugvocht van zijn heroïneverslaving, toen ging hij weer op tournee in 1975. En dan zong hij onder andere het nummer Have You Ever Loved a Woman? En daarin zingt hij dus, bezingt hij zijn pijn over de schijnbaar onbereikbare liefde van Patti Boyd.

Have You Ever Loved a Woman? Nou, Eric Clapton dus wel. Hopeloos verliefd op Patti Boyd. In 1979, 4 jaar nadat het nummer uitkwam, toen trouwde ik daadwerkelijk met Patti Boyd. Het huwelijk heeft 1 jaar of 10 stand gehouden, want Clapton was dan wel van zijn heroïneverslaving af. Maar hij ruilde die in voor een alcoholverslaving. Een tragische leven heeft hij geleid, Eric Clapton. We gaan naar Californië toe. En daar is Chuck Prophet geboren in 1963. En in 2014 kwam het album Night Surfer van hem uit. Een mooi album, waar onder andere Lonely Desolation staat.

Je hoorde Chuck Prophet met het nummer Lonely Desolation. Chuck die was overigens ook jarenlang gitarist van de band Green on Red. Dat is ook een leuke band, ook een paar platen van. Chuck Prophet heeft maar liefst 14 studioalbums gemaakt. Ik heb er maar eentje van, dus ik denk dat ik binnenkort maar weer eens een keertje op eBay moet gaan zoeken naar de andere cd's van hem. Heerlijke muziek, Chuck Prophet. De volgende zanger is vrij onbekend. Hij heet Eric Taylor. Het lijkt me wel jammer dat hij onbekend is, want hij heeft echt prachtige muziek gemaakt. In 1935 kwam het album Eric Taylor uit. En daar staat het nummer Deadwood op. Dat ga ik nu laten luisteren.

Ja, dit is eigenlijk muziek die je in de herfst moet luisteren. Op een regenachtige avond. Als het buiten stormt, dan moet je eigenlijk met een goed glas whisky deze cd opzetten. Eric Taylor, prachtige muziek. Toen Tony Joe White stierf in 2018 op 75-jarige leeftijd, toen vonden ze bij hem in huis allerlei demo's liggen die hij eerder had ingespeeld. En het werd besloten om die demo's uit te werken, om daar nog muziek aan toe te voegen. En toen werd in 2021, 3 jaar na zijn sterven, een postuum album uitgebracht, Smoke from the Chimney. Dat is een prachtige plaat, de basis vormt dus de gevonden demo's van Tony Joe White. Een aantal muzikanten hebben wat aanvullingen gemaakt. Ik zou zeggen, ja, luister naar het resultaat. Listen to your song.

Listen to your song. Nou, meneer Tony Joe White, ik heb dat met plezier gedaan. We gaan naar het laatste nummer van deze aflevering. Dat is van de Chris Isaak en het nummer heet Lie to Me.

Chris Isaak met Lie to Me. Maar ik ga niet liegen. Het is de waarheid. We zijn het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek. En ik zou zeggen, een hele prettige avond. En tot de volgende keer.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd. De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoonlijke studio van Erwin van Dijk. En dat klinkt lekker.
3: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op Eemland 1.
4: Now on air. DJ Coors.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.